0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Het Nederlandse schilderij Damesportret, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd geroofd, wordt teruggegeven aan de nabestaanden van de oorspronkelijke eigenaar. Het doek werd teruggevonden in Argentinië nadat een AD-verslaggever het herkende op foto's. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen van het kunstwerk. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar dodelijke ongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. 2 werknemers kwamen om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een gevaarlijke chemische stof. Het is niet bekend om welke stof het gaat, alleen dat het geen gevaar opleverde voor de omgeving. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. Dat was sinds het aantreden van Jetten nog nooit zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Vooral de stroeve begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken zorgden ervoor dat het vertrouwen daalt. En Donald Trump is opnieuw teruggefloten door een rechter. Hij mag geen strengere regels invoeren voor poststemmen. In de nieuwe regels zouden enveloppen onder andere voorzien moeten worden van speciale streepjescodes. Tegenstanders vrezen dat kiezers hierdoor hun stemrecht kwijtraken en zeggen dat de regels in strijd zijn met de grondwet. Het is rond de 15 graden en op de meeste plaatsen droog. Morgen begint met een mix van zon en wolken. In het noorden kan wat regen vallen. Later geregeld zon met 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
3: Welcome to Tomorrowland, One World Radio.
4: What's up, guys? We're the Chainsmokers.
5: This is Nervo.
6: Yo, this is Afrojack.
3: Join us for 1 hour filled

0: Radio, the sound of Tomorrowland.
1: Een splinternieuwe One World Radio, the sound of Tomorrowland. Dennis Ruijer, in het holst van de nacht, even na 2 uur.

organisatie wil dat we toch een beetje richting het einde van het festivalseizoen gaan. Alhoewel er ook tickets geboekt worden voor Ibiza natuurlijk deze week voor de eindfeesten daar. Eind september, begin oktober. Met Alesso One Republic op je radio, In Your Eyes. En dit is Ezzy met Spritz.

gewoon Dennis. Terwijl Barbara hebt vanaf de afdeling IC van het OVG. Moest even goed kijken zonder leesbril. Dennis lekker bezig hier met de crew hard aan het werken op de IC om alles in goede banen te leiden. En we hebben 538 Tomorrowland One World Radio aan. Nou, gezelligheid.

Een vriend uit Brussel heeft gemaakt deze Lost Frequencies. Live it all op Radio 58. Dieper de nacht in, je bent bij Tomorrowland One World Radio. Deze track lijkt een beetje ondergronds te blijven voor de vrienden uit Zweden, de Swedish House Mafia met Licky Lee. Dit is Happiness is So Sad op 58.

jaren geleden. Het eerste wat we moesten doen was 3 gram wiet voor hem kopen. Fantastisch. En wat wordt hier gemist? Maxi Jazz Fadeless. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. En deze remake van Bebe Rexha is natuurlijk echt een bom. Je hoort een New Religion. Flashback of the week dan. Tomorrowland, One World Radio 58. Everyday, the held Eric Preetz.

0: lampen, maar ook al de silver lines. We zitten lekker in het zilver deze nacht. Dennis Ruijer signing off. Ik heb er nog één voor je en dan Hartwell On Air. Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For. De VIP mix, gedraaid door Harris op de main stage van Tomorrowland. Love, peace and beats. Tot volgende week.
1: Tomorrowland.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: De twee agenten die gewond raakten in Overasselt zijn aan de betere hand. Eén agent heeft het ziekenhuis verlaten. De ander is van de intensive care af. Dat zegt de politie in talkshow Renze. Tijdens een bijeenkomst in het dorp zei de burgemeester dat de zorgen onder de inwoners groot zijn. En dat hij dat ontzettend goed begrijpt. Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd gestolen gaat terug naar de oorspronkelijke eigenaren. Het gaat om Damesportret van de kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een AD-verslaggever ontdekte het doek op foto's van een huis in Argentinië. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen en deden afstand van het kunstwerk. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit, in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flessen worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. En Vietnamoorlogveteranen zijn naar de rechter gestapt om een project van Donald Trump te blokkeren. De president wil binnen 2 weken beginnen met de bouw van een triomfboog vlakbij een nationale militaire begraafplaats. Volgens de klagers heeft hij hier alleen helemaal geen toestemming voor en is er nog niet gekeken naar eerdere klachten. Het is op de meeste plaatsen droog en tussen de 13 en 17 graden. Morgenochtend kan in het noorden een bui vallen, verder zon en stapelwolken. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl. Hardwell.
4: Yo yo, what's up? Ik ben Hardwell. En welkom bij deze nieuwe aflevering van Hardwell on Air, hier op 538. Ook deze maand heb ik weer de allervetste muziek voor je klaarstaan. Met onder andere nieuwe tracks van Dirty Signal,

tijd voor de Demo of the Month. Deze komt van Magnus Riddle met Good Times en komt binnenkort uit. Ben jij een opkomende DJ of producer en wil je dat ik jouw track hier draai in de show? Ga dan naar Review.

Dat was het dan bijna weer voor deze maand. De volledige tracklist en de show vind je terug op djhartel.com. Ik sluit nog af met de Hartel Exclusive van deze maand. Mijn samenwerking met Soundrush. Dit was de absolute afsluiter van al mijn sets deze zomer. En hij is nu overal verkrijgbaar. Bedankt voor het luisteren. Dit was Hartel on Air hier op 538. En we knallen deze show af met Iris.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Er wordt onderzoek gedaan naar het bedrijfsongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Daar kwamen twee werknemers om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een nog onbekende gevaarlijke chemische stof. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de veiligheidsregio. De eigenaar van een pony in Gelderland dacht wekenlang dat zijn dier was gestolen. Maar het blijkt de politie te zijn geweest. Die haalde het dier midden in de nacht uit een weiland vanwege een zedenzaak. De Utrechtse verdachte hield zich vaak op bij de wei, meldt RTV Utrecht. De pony is inmiddels weer terug, de eigenaar is geen verdachte. Een strafzaak rondom een Amerikaanse moeder die haar drie jonge kinderen vermoordde is mislukt. De jury kwam niet tot een unaniem oordeel. De moeder zou na haar bevallingen ernstige psychische klachten hebben gehad. En de vraag was dan ook of ze toerekeningsvatbaar was. Het proces kan eventueel overgedaan worden met een andere jury. En zo'n 50 medewerkers van het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse Defensie, hebben een leugendetectortest moeten afleggen. Er is informatie gelekt aan journalisten, onder andere over tekorten aan belangrijke munitie door de Iran-oorlog. Dat meldt de New York Times. Onderzoekers willen weten wie er heeft gelekt. Het is op de meeste plaatsen droog en maximaal 17 graden. Vandaag af en toe zon met vooral in het noorden en noordoosten enkele buien. Ook staat er een vrij krachtige wind. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros tot 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst. Zelfs tientallen kilometers verderop. Dat schrijft het Parool. Een van de grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, zegt dat er niet genoeg opvangplekken zijn, er nauwelijks doorstroom is en meer geld moet komen. Op een militaire basis in Bolivia zijn zeker 2 doden gevallen en meer dan 60 mensen gewond geraakt nadat een vuurwerkopslagplaats explodeerde. Een lokale gezondheidsdirecteur zegt dat het dodental mogelijk oploopt naar 10 à 15. De brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. De oorzaak is nog onbekend. Bij een schietpartij in Rotterdam is vannacht een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt nog op zoek te zijn naar de daders en doet onderzoek. Ook wordt er gevraagd om camerabeelden. En een wanhopige Australiër heeft een helikopter gehuurd om zijn vrouw in het rampgebied in Nepal te zoeken. Daar worden nog ruim 5000 mensen vermist. De vrouw was op bedevaartstocht, samen met de 2 nog vermiste Nederlanders. Een groot deel van het rampgebied is onbegaanbaar en lastig te bereiken vanaf land. Vanochtend schijnt af en toe de zon, er is ook wat bewolking en in het noorden en noordoosten een enkele bui. 'S Middags wordt het op steeds meer plaatsen droog, met een matige tot krachtige wind. Het wordt een graad of 20. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros op 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Een van de twee agenten die gewond raakt in Overasselt is weer thuis. De ander ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af, meldde de politie in talkshow Renssen. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven. 32 aangehouden verdachten blijven langer vastzitten. Kwetsbare kinderen uit Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden door een gebrek aan opvangplekken en geld soms tientallen kilometers buiten de stad geplaatst. Dat meldt het Parool. Een van de twee grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, vangt al maanden geen nieuwe kinderen op. Ook andere organisaties zitten vol. In de Rotterdamse wijk Feyenoord is vannacht een man gewond geraakt na een schietpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt om camerabeelden en is nog op zoek naar de daders. En de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle gisteravond heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2 nadat Zwolle in de 80ste minuut gelijk maakte. Vandaag staan Ajax PSV, Utrecht Go Ahead Eagles en Willem II Excelsior op de planning. Vandaag schijnt af en toe de zon, met vooral in het noorden en noordoosten een enkele bui. Staat een matige tot krachtige wind en het wordt een graad of 20. En dat was het nieuws op 538.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Welkom thuis bij Radio 538.
9: Met vanaf maandag
8: de 90s en zeros op 538.
9: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: Juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
6: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
10: Het gaat online dus helemaal los.
9: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
4: Coco.
5: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
10: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
8: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuurder.
11: Oh, Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werken bij DJI.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Vanavond om 9:30 op 6.
18: Wie was je aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
18: Hit it!
17: Voor die

0: 18+.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
7: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: 538 Nieuws.
9: 7 uur.
10: Kinderen met ernstige problemen in Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst. Soms wel tientallen kilometers verderop. Dat meldt het Parool. Het komt door tekort aan opvangplekken en geld bij jeugdzorgaanbieder Level. Amsterdamse wethouder vindt het onacceptabel. Steeds minder kiezers hebben vertrouwen in het kabinet Jetten. Het is nu nog net geen 20%, blijkt uit onderzoek van Ipsos. Vooral de moeizame onderhandeling over de begroting afgelopen week zorgen voor weinig vertrouwen. Slechts 9% denkt dat het kabinet problemen kan oplossen. Het West Nijl-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en de afgelopen tijd zijn meer dan 1000 mensen ermee besmet, meest in Italië. Het virus wordt door muggen verspreid en de meeste mensen voelen zich grieperig en hebben koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En een van de 2 agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. Andere ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Dat meldt de politie. Dinsdag werd bij een huis in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Er werden 34 mensen aangehouden. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En dat was het nieuws op 538.
11: Kom 538 verkeer voor je op Flitsmeister met nog een flits op de A16 richting Breda bij Zevenbergse Hoek 49.8. En de andere kant op richting Dordrecht bij 51.7. Dan de A27 Hilversum Almere bij Almere 115.1. Op dezelfde weg richting Hilversum bij Blaricum 107.8. Dan de A28 Zwolle-Meppel bij Zwolle 99.8. De A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 16.3. Dan de A35 richting Hengelo bij Enschede 69.2. Ook op de A50 staan ze te controleren tussen Zwolle en Apeldoorn bij Vaassen 213.0. Dan de A59 richting Breda bij Spankapelle 112.8. En de laatste van nu op de A67 richting de Belgische grens bij Veldhoven. Opgepast daarbij 17.9. Veilige reis.
12: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
17: Welkom thuis bij Radio 538.
18: Met vanaf maandag
17: de 90s en zeros op 538.
18: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
19: Kilian van Luijs.
20: Zo, goedemorgen.
11: van harte welkom in de ochtend van 538. Met onderweg voor je Bruno Mars. En eerst Damien en David.

De nieuwste van Calvin Harris bij 538. Je hoorde Satisfy. Zo, goedemorgen. Kilian van Luijt hier. Ben je wel eens te laat voor dingen? Ja, echt heel slecht. Ik ben er ook totaal niet trots op, maar ik kom regelmatig te laat voor dingen. Altijd 5 tot 10 minuten. En dan zou je waarschijnlijk denken, joh Kilian, ga dan 5 tot 10 minuten eerder weg. Maar zelfs als ik dat probeer, krijg ik het op de een of andere vage manier toch voor elkaar om dan alsnog te laat te komen. Dat is echt verschrikkelijk. En ergens is het ook super hypocriet, want ik vind wachten namelijk vreselijk. Ik heb totaal geen geduld. Dus als iemand dan 3 minuten te laat is, ben ik echt geïrriteerd. Dan denk ik, wees nou gewoon een keer op tijd, weet je wel. Dat is echt heel erg. Maar goed, mocht je vandaag nog te laat komen, is het wel de meest perfecte dag om het te doen. Het is namelijk vandaag landelijk de Wees Laat Voor Iets dag. Met andere woorden, kom expres vandaag ergens te laat voor. Ja, waarom dit in het leven is geroepen, geen idee. Maar ik ben wel blij dat eindelijk mijn slechte eigenschap een keer gevierd kan worden. En goedemorgen. Lekker wakker worden met de hit van 538. Met zometeen zomers muziek van Ricky Martin. Ook de nieuwste Temper City komt eraan. En er is Carol G en Bruno Mars van 538. Dit is de nieuwste. En die heet...

Hey, herken jij altijd wat AI is tegenwoordig? Ja, dan zou je zeggen, yo Kilian, jij bent 25 jaar. Jij zit midden in de generatie die het makkelijk zou moeten herkennen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, zelfs ik moet soms even drie keer kijken hoor. Dat ik iets voorbij zie komen op mijn tijdlijn. Dat ik denk, ja, is het nou echt of niet, weet je wel? Het gebeurt ook bij de band die je nu op 5 uur gaat horen, Temper City. Hun nieuwste liedje, Self-Aware, is namelijk in korte tijd echt enorm geëxplodeerd op Spotify en op TikTok en zo. Het kreeg echt in korte tijd miljoenen streams. Alleen niemand wist wie de band Temper City daadwerkelijk was. De band had namelijk op social media relatief weinig volgers en daarom ook nauwelijks geschiedenis online staan. En daardoor begonnen mensen zich op een gegeven moment af te vragen, bestaat deze band überhaupt wel? Sterker nog, op TikTok ontstonden zelfs complottheorieën waarbij er werd gezegd dat Temper City een AI-muziekproject zou zijn en dus helemaal niet eens bestaat. Maar goed, de band bestaat gelukkig wel. Het zijn 3 Israëlische muzikanten die al jaren samen muziek schrijven en produceren. Alleen ze hadden zelf nog nooit echt in de spotlight gestaan. En dat doen ze inmiddels wel, met succes. Je hoort ze nu bij 538. Dit is Temper City.

0: Vlemming en Meteor bij 538. Je hoorde niet nodig. Hey, goedemorgen, Kilian van Luijt hier. Met zometeen nieuwe muziek van Direct. Ook Martin Garrix komt eraan. En een heerlijke plaat uit de 90s van ATB. Nou, over de 90s gesproken. Heb jij al gestemd?
1: Je luistert hem onder de douche.
2: En in je oortjes bij het sporten.
1: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
16: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
20: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
19: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
23: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
24: Ja, geweldig hè.
23: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
24: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
23: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
24: Aan tafel!
25: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
25: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
27: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij ware kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
0: Deze ochtend zonnig met alleen in het noorden nog kans op een bui. Verder blijft het vanmiddag droog met lokaal dan overal kans op een buitje. En maximaal 21 graden vandaag. Als je weer deed, door naar de weg met Flitsmeister. Met nog een hoop snelheidscontroles. Ik neem de meest doorgegeven even met je door. Op de A16 richting Breda staan ze bij 7 Bergsehoek te controleren bij 49,8. En de andere kant op bij 51,7. Dan de A27 richting Almere bij Almere zelf voor 115,1. De A28 Zwolle-Meppel bij Zwolle 99,8. En de A30 Barneveld Ede bij Lunteren 16,3. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. 3:08. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. Kwetsbare kinderen uit Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst, zelfs tientallen kilometers verderop. Komt door een gebrek aan opvangplekken en geld, meldt het Parool. Nog geen 20% van de kiezers is tevreden over het kabinet Jetten. Vooral de stroeve begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken zorgen ervoor dat het vertrouwen daalt, blijkt uit onderzoek van Ipsos. En een van de 2 agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Dat meldt de politie. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met Kilian van Luit.
0: En de nieuwste van Direct na deze heerlijke 90's Club.

Je hoorde My Body Isn't Ready. 5, 3, 8. Ja, somber gaat de laatste tijd eigenlijk best lekker. Toert inmiddels de hele wereld over. En ik weet niet of je wel eens documentaires hebt gezien van artiesten die ook veel getoerd hebben. Dat leven is helemaal niet zo leuk als het lijkt, hè? Veel artiesten gaan gewoon van hotel naar podium en van podium weer naar hotel. Die zien helemaal niks van die stad. Robbie Williams die heeft ooit in zijn documentaire gezegd dat hij de hele wereld heeft overgetoerd, maar nog nooit daadwerkelijk iets van een land had gezien. Best een treurig bestaan eigenlijk als je erover nadenkt. Dus nou, somber dacht, dit ga ik anders doen. Als hij voor zijn tour namelijk in een land zit, dan

En dan gaat hij gewoon lekker de stad in. Op zoek naar een vintage winkel, even lunchen bij een goed koffietentje. Tot slot nog een beetje vinyl scoren in een vinylwinkel en dat soort dingen. En toen zei hij zelf ook, ja weet je, ik heb nooit het idee dat ik op tournee ben. Maar dat ik gewoon een stedentrip doe met wat optredens tussendoor. Nou, laten we eerlijk zijn, dan heb je het goed voor elkaar, toch? Je hoorde Somber en de nieuwste My Body Isn't Ready natuurlijk bij 538. En dit is Ed Sheeran.

Jouw 538 met nieuwe muziek van Direct. Je hoorde My Friend. Hey, goedemorgen, Kilian van Luijt hier. Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee stellingen voor je. Echt van die kansloze kennisfeitjes, weet je wel. Je hebt er helemaal niks aan, maar het is toch leuk om te weten. Alleen één van de twee is verzonnen. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat allemaal zometeen naar achter. Net zoals muziek van U2 en Katy Perry. En eerst de zomersmuziek van de Bouwstappen 538. Dit is Magnetic.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: De eerste call. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone. Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En Hak ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
11: Albert Heijn. Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Vakantieveilingen. Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
12: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Vanavond om 9:30 op 6.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleden.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: 538 Nieuws.
10: 8 uur.
11: Het was al bekend dat door een lek in Polar Steps veel meer mensen dan de bedoeling is zien waar je uithangt tijdens de vakantie. Nu blijkt dat ook tientallen militairen op de voet via de app zijn gevolgd. Ook als ze niet hun eigen naam gebruikten, meldt Follow the Money. Defensie zet Polar Steps daarom nu op een zwarte lijst. Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care. Dat zei de politie in de talkshow Rensen. De twee kwamen dinsdag op een schietpartij af en werden neergeschoten. Bij het geweld werden 34 mensen opgepakt. In Den Bosch zijn bij een steekpartij in een huis een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou een ruzie tussen de twee zijn, meldt Omroep Brabant. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen voor onderzoek. En het West Nile-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en al meer dan 1000 mensen zijn ermee besmet, de meeste in Italië. Het virus wordt via muggen verspreid en wie ziek wordt, voelt zich grieperig en heeft koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui, en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En dat was het nieuws op 538.
12: Dan 538 verkeer voor je op Flitsmeister met nog een hoop snelheidscontroles. Ik neem de meest doorgegeven even met je door. Op de A2 Weert richting Echt bij Weert staan ze te controleren bij 202.0. Ook op de A6 richting Lelystad bij Lelystad zelf 69.0. Dan de A17 vanaf Dordrecht richting Breda bij Zevenbergse Hoek 49.8. En ook de andere kant op staan ze te controleren bij 51.1. Dan de A28 Zwolle Meppel bij Zwolle 99.8. De A30 Barneveld Ede bij Lunteren 16.3. Ook op de A35 richting Hengelo staan ze te controleren bij Enschede 69.2. En op de A58 is het ook graag richting Vlissingen bij 160.7. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
13: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
14: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
15: I am Iron Man.
14: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Thuis bij Radio 538.
20: Met vanaf maandag
19: de 90s en zeros op 538.
20: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
12: Met zometeen een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ook U2 en Martin Garrix komen eraan.

0: Offenbach. Je hoort het Miles Away.
1: 538.
0: Hey, voor de volgende track neem ik eventjes mee naar het jaar 1996. Het jaar waarin de nicotinepleister op de markt kwam. En ja, in het begin zijn er echt mensen die de pleister voor hun mond plakten. Waardoor ze dachten dat het zou helpen. Ik vind het wel heel creatief, toch? Maar goed, 1996 was ook het jaar dat het Kentucky Fried Chicken zijn naam officieel in KFC veranderde. Wat ervoor zorgde dat mensen er heilig van overtuigd waren dat ze het veranderd hadden, omdat het eten er niks met kip had te maken, maar dat het in een laboratorium genetisch gemanipuleerde kip was zonder snavels en vleugels. Hoe natuurlijk zijn, met een hoop saus smaakte het alsnog prima, dus de verkoop ging er niet op achteruit. Het gebeurde allemaal in 1996, het jaar waarin Martin Garrix zijn leven in zacht. Je hoort er nu bij 538.

luisteren van Lucas en Steve van 538. Je hoorde All I Know. Hey, twee stellingen heb ik voor je. Alleen één van de twee is verzonnen en de andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 deze ochtend is: de eerste hotel minibar werd bedacht omdat een hotelgast 's nachts een koelkast uit de keuken naar zijn kamer had gesleept. Als je denkt dat dat waar is, app je de stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is: het lipje waarmee je een blikje opent ontstond omdat een man zijn blikopener was vergeten op een picknick. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 dus, als je denkt dat de eerste hotel minibar werd bedacht omdat een hotelgast 's nachts een koelkast uit de keuken naar zijn kamer had gesleept. Als je denkt dat dat waar is, app je de stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je nou, ik denk dat stelling 2 waar is. Het lipje waarmee je een blikje opent ontstond omdat een man zijn blikopener was vergeten op een picknick. Dan app je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1, of ga je toch voor stelling 2? Let me know via de app van 538. Benson Boone komt eraan naar Charlie Poole.

0: Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat de stelling 1? De eerste hotel minibar werd bedacht omdat een hotelgast 's nachts een koelkast uit de keuken naar zijn kamer had gesleept? Of denk je dat stelling 2 waar is? Het lipje waarmee je een blikje opent ontstond omdat een man zijn blikopener was vergeten op een picknick. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heel simpel, stelling 1 als je denkt dat stelling 1 waar is. En stelling 2 als je denkt dat stelling 2 waar is. Dus kom maar door via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2, hoor je zo meteen een antwoord. Net zoals Bruno Mars en Kid Rock.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl.
3: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen! Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
18: Loco.
19: De Lulu.
18: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
0: Deze ochtend is het zonnig met alleen in het noorden nog kans op een bui. Verder vanmiddag lokaal overal in het land kans op een buitje. En dan maximaal 21 graden vandaag. Als je weer update door de weg met Flitsmeister met een hoop snelheidcontroles. Dit zijn de meest doorgegeven op de meest opvallende. De eerste op de A6 richting Lelystad met Lelystad zelf 69.0. Van de A16 richting Breda bij Zevenbergse Hoek 49.8. En de andere kant op bij 51.7. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam 7.9. De A17 dan richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.7. Dan de A28 richting Meppel bij Zwolle 99.8. De A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 16.3. De A35 in de richting van Hengelo bij 69.2. De A50 richting Apeldoorn bij Vaassen 212.9. En de A67 richting de Belgische grens bij Veldhoven 17.9. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. 3:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
24: Goedemorgen. Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Dat meldt de politie. Door gebrek aan opvangplekken en geld worden kwetsbare kinderen in Amsterdam soms tientallen kilometers van de stad geplaatst, meldt het Parool. Een van de grootste Amsterdamse aanbieders neemt daarom geen kinderen en jongeren meer op. En bij een steekpartij in een huis in Den Bosch zijn een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou een ruzie tussen de twee zijn. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen, meldt Omroep Brabant. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
25: Welkom thuis bij Radio 538.
26: Met Kilian van Luijt.
0: En het antwoord zo meteen op Kilian's kansluizen kennisquiz. Eerst uit de 90's, Kid Rock. Radio 538.
25: Vanaf maandag, de 90's en Zero's top 538.
26: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Cars van 538. Je hoorde On My Soul. Twee stellingen. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 is, de eerste hotel minibar werd bedacht omdat een hotelgast 's nachts een koelkast uit de keuken naar zijn kamer had gesleept. En stelling 2 is, het lipje waarmee je een blikje opent ontstond omdat een man zijn blikopener was vergeten op een picknick. En ja, dus de vraag welke van de twee is waar. Kim, goedemorgen. Onderweg naar het Gardameer hoorde ik.
1: Ja, zeker.
0: Je bent Nederlander of je bent het niet natuurlijk.
1: Nou, precies dat.
0: Lekker zeggen. Hoe lang gaan jullie op vakantie?
1: Wij gaan 10 dagen.
0: 10 dagen, zo goed voor elkaar. En een beetje zwemmen daar in het Gardameer?
1: Hopelijk wel. Het weer ziet er volgende week wat minder uit. Maar we gaan hopen. Het kan heel erg verschillen. Dus we zijn benieuwd.
0: Ja, dat klopt. Ja. Hoe ziet het weer er nu uit dan?
1: Het ziet er nu uit als 30 graden. Dus dat is wel lekker.
0: Maar jij zei dat het er minder goed uitziet.
1: Ja, volgende week. Dan krijgen we meer regen.
0: Oh ja, dat zou jammer zijn. Dat zou jammer zijn.
1: Ja, 24, 23 graden met regen. Maar ja, hopelijk niet. Het kan veranderen.
0: Hopelijk is de regen een paar dagen later. Kun je toch nog een beetje genieten ervan, toch?
1: Zeker, precies.
0: Rijden jullie in één keer door? Gaan jullie afwisselen met z'n tweeën? Of zeg je nou, we pakken even lekker een hotelletje tussendoor?
1: We pakken een hotelletje tussendoor. Dus we moeten nog 6 uurtjes. En we wisselen af met rijden.
0: Lekker, als de rest van Nederland terug naar huis is. Gaan jullie lekker weg. Goed voor elkaar, toch?
1: Ja, zeker. Iedereen op werk moet...

0: lekker werken en wij gaan lekker weg.
1: Ja, heerlijk. Hey, ik heb twee stellingen voor je. Stelling 1 is, de eerste hotel minibar werd bedacht omdat een hotelgast 's nachts een koelkast uit de keuken naar de kamer had gesleept. En stelling 2 is, het lipje waarmee je een blikje opent ontstond omdat een man zijn blikopener was vergeten op een picknick. Aan jou de vraag, Kim, welke van de twee is waar?
0: Ik denk stelling 2. Het lipje van het blikje.
1: En waarom denk je dat?
0: Dat was een gokken.
1: Oké. Okay. Nou, kort maar krachtig, maar ik heb goed nieuws voor je. Je hebt het hartstikke goed.
0: Nou, helemaal top. Kijk.
1: In 1959 was Andy Frase met zijn familie op picknick. Wilde daar graag een blikje bier openen. Alleen hij was zijn blikopener vergeten. Dus uiteindelijk pakte hij allemaal wat gereedschap om een blikje open te maken. En tegelijkertijd dacht hij, ja luister, dit moet toch een stuk makkelijker kunnen. Hij ging een beetje experimenteren met een blik waarvan de opener al zelf aan het blik vast zat. En zie daar een lipje waar je tegenwoordig mee blikjes openen.
0: Kijk.
1: Dus zo is het ontstaan.
0: Nou. Handig.
1: Toch weer iets geleerd onderweg naar vakantie, hè?
0: Zeker, zeker. Ja, zeker.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Je hebt er helemaal niks aan. Maar goed, je hebt toch weer een leuk gesprek onderweg naar Italië. Dat is een lange rit, hè?
0: Nou, zeker. Dankjewel.
1: Kim, fijne vakantie. En het slaapmasker komt jullie kant op.
0: Dankjewel. Oké, dag.
1: Hoi, hoi.

Douwe Bob. Note to self. Favorite.

Jonas Blue op 538. Je hoort het zo met je Angel Desire. En je raakt ze het hele jaar door kwijt. En precies dat vroeg Ruud Gullit voor zijn 64e verjaardag aan zijn moeder. Wat het is, hoor je zo meteen in het beste van de 538 ochtendshow. Eerst

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Let's
1: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone! Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bij

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Een stralende huid voor jouw beautybudget bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
19: 538 Nieuws.
20: 9 uur.
21: Door het datalek bij Polarstep zijn niet alleen vakantiegangers... maar ook militairen te volgen, ook als ze niet hun eigen naam gebruiken... meldt Follow the Money. Lukte de onderzoekers zelfs om een militair transport bloot te leggen. Defensie heeft Polarstep daarom op een zwarte lijst gezet. Er is al €20.000 opgehaald voor de uitvaart van de beveiliger... die dinsdag werd doodgeschoten in Overasselt. De man van 51 had geen uitvaartverzekering... en woonde nog bij zijn moeder, die hij ook verzorgde. Als er geld overblijft, is dat voor haar. We zorgen ervoor dat ze goed verzorgd wordt, zegt de organisator van de actie. Een medewerker van een verfcoatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag... die gisteren gewond raakte bij een ongeval, is alsnog overleden. Een collega van hem kwam gistermorgen al om het leven. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Daar doet de arbeidsinspectie onderzoek naar. En Rusland heeft vannacht weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En daarbij zijn 4 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Oekraïne stopt de komende dagen de aanval op Rusland... omdat 2 Amerikaanse onderhandelaars in Moskou gaan praten over vrede. Volgens president Trump hebben de 2 een voorstel... dat vrede dichterbij kan brengen. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui... en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En dat was het nieuws op 538.
2: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen met snelheidscontroles. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Oppassen op de A16 Dordrecht richting Breda bij 49.8. A28 Meppel richting Zwolle 99.4. En ook oppassen op de A30 Barneveld richting Ede bij 16.3.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
19: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
20: Jij waarschijnlijk ook.
22: Iemand die er dierbaar is.
23: Of was.
22: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
23: En de beste zorg.
22: Voor wie geef jij?
24: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.
26: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
27: Voor wie zijn we ook alweer?
26: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
24: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.
28: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
29: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
32: Met vanaf maandag
31: de 90s en Zero's op 538.
32: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

Dit is 538, de allerlekkerste hit voor je weekend. Hey, en je bent ze het hele jaar door kwijt. En laat dat nou precies zijn wat Ruud Gullit voor zijn 64ste verjaardag vroeg aan zijn moeder. Want het is, je hoort het zometeen in het beste van de 538 ochtendshow. Cameron Whitcomb, na Ed Sheeran en...

0: Lekker hè deze. Carmel Withcomb, Kingdom of Fear bij Radio 538. Hey, even een klein quizje voor je. Het gaat over Ruud Gullit. En je weet wel, ex-profvoetballer. Deze week liet hij namelijk op tv weten dat hij helemaal niet houdt van het vieren van zijn verjaardag. Maar hij krijgt wel heel graag een cadeau van zijn moeder. Ik ben benieuwd of jij weet wat hij graag van zijn moeder wil. Dit zei hij namelijk.
1: Ik heb helemaal geen zin om te vieren. En nu nog steeds niet. En ik vind dat altijd leuk. En mijn moeder wil altijd wat geven aan me. En dat zeg ik altijd tegen de mam. Het allerbelangrijkste is wat ik nodig heb.
2: Ja. Ja, Ruud heeft natuurlijk alles.
0: Hij heeft alles.
2: Ja.
0: En als hij het niet heeft, dan koopt hij.
2: Hij koopt hij.
0: Ja. Albert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hi. Wat denk jij dat Ruud Gullit vraagt aan zijn moeder?
3: Ja, ik denk dat die vraag het allerbelangrijkste is dat jij er bent, man.
0: Ja, nou, een beetje liefde eigenlijk.
2: Ja.
3: Ja, ja. Zou ik ook het belangrijkste vinden als mijn moeder komt. Ja. En ze hoeft niks mee te nemen als ze er maar is. Dat is het belangrijkste.
0: Nou, dat is het niet.
2: Oh, hè?
0: Nee.
3: Oh! Wat verdorie.
0: Had heel mooi geweest.
3: Ik had die mok willen hebben.
0: Ja, dat snap ik. Ja, sorry Albert, dat is helaas niet goed. Maar misschien dat Corné het weet. Corné, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, je hebt alles al en je moeder vraagt wat moet ik nou voor je meenemen.
5: Ja.
4: Ja. Ik denk dat hij om een vers gebakken appeltaart vraagt.
0: Ja, een stukje kookkunsten van zijn moeder.
4: Ja.
5: Want laat eerlijk zijn, de appeltaart van je moeder.
2: De beste.
0: Ja, dat is altijd. Als je moeder het maakt, smaakt het altijd lekkerder.
2: Ja.
0: Het is niet goed, Corné.
2: Hè?
4: Zonde. Ja. Zonde.
0: Jammer. Richard, goedemorgen. Richard, hallo.
6: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Richard. Gaat het goed allemaal bij je? Ik heb het idee, we hebben toch geen ongeluk veroorzaakt nu, hè?
5: Nou, dat weet je nooit.
0: Ben je er nog, Richard?
5: Nee, die rijdt waarschijnlijk ergens waar...
0: Ja, ik denk slechte ontvangst. Dat zal een beetje het ding zijn. We bellen hem even terug, denk ik. Want we zijn erg benieuwd wat wij... we hebben Ronald aan de telefoon. Ronald, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Hey, dag Ronald.
7: Hallo.
0: Hi.
7: Ik denk dat Ruud sokken heeft gevraagd.
0: Sokken?
2: Sokken?
8: Nou ja. Dat vind ik helemaal niet zo raar.
0: Nee, vind je dat niet raar?
5: Ik vraag altijd onderbroeken. Ik vraag altijd voor mijn verjaardag onderbroeken.
0: Ah, je moeder ook?
2: Dat is gek.
5: Nou, dat is lastig, want hij is overleden.
2: Oh. Maar toen de tijd.
5: Ook onderbroeken? Ja.
0: Doe even luisteren, wat Ruud Gullit aan zijn moedertje vraagt.
1: Mijn moeder wil altijd wat geven aan me. En dat zeg ik altijd tegen de mam.
0: Het
1: allerbelangrijkste is wat ik nodig heb. Een paar sokken.
2: Sokken.
5: Ja.
0: Het is goed.
5: En daar zijn geld in te
0: houden. Dat is het natuurlijk.
2: Het verhaal gaat dat Ruud er wat anders bij in duwt.
0: Ja, extra large heb je dan nodig.
5: Niet te geloven.
0: Ronald, je krijgt een thermomok.
5: Weer een soort steunkous.

0: Jovi. You give love a bad name bij 538. Goedemorgen. Zaterdagochtend. Zometeen even bellen met Peter Heerschop. Ook de nieuwe van Just Day hoor je zo. En vanaf maandag bij 538.
1: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
2: En op de camping in Frankrijk.
1: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
1: Wat zijn jouw favorieten?
2: Geef ze nu door.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
8: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
9: I am Iron Man.
8: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
13: nee.
12: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
12: Milner.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
16: 18+, speel bewust.
17: Ja.
18: Echt serieus?
17: 7, 7, 7, 7.
18: Oh, wat een geld.
17: 50.000. Potverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
20: Loco.
21: De Lulu.
20: Gek.
19: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
8: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
22: Het gaat online dus helemaal los.
8: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
23: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen... voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.
0: Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Welkom thuis bij Radio 538
18: met Marnix Westhuis.

0: Lauren en Passenger bij Radio 538. Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij 538. En iedere vrijdag om 9:45 bellen zij met Peter Heerschop.
1: Even bellen met Peter.
2: Hallo! Hallo!
3: Ja, Petertje!
0: Goedemorgen!
2: Ja, ik vind het fijn dat er op vrijdag wordt gebeld.
0: Ja, dat geloof ik, ja.
2: Ja, dat geeft ook een hele andere week. Want dan ben ik daar de hele week mee bezig. Dan denk je, oh, vrijdag gaan ze bellen.
0: Ja, ja. Nou, ja, jij belt ons eigenlijk, hè? Maar...
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ik heb hier wel vaker last mee gehad met dit soort dingetjes. Van, doe dat nou niet en zo. Hey, maar ik hou gewoon vol, dus ja, het maakt mij niet uit.
0: Nee.
2: Hey, maar eerst eventjes, wat een feest, toch?
3: Enorm feest.
2: Ja, Florentien. Ja. Gefeliciteerd. Ja, Florentien.
1: Dankjewel.
2: Koningin van het ochtendnieuws. Oh. Diva van het duiden. Stem waar je wakker voor wil worden. Zij die de meneertjes tegengas kan geven. Het open boek, de twijfelaar. Barones van de bloeddruk. Zuster van de zachte dwingende waarheid. Groothertogin van de gewenste chaos. The artist formerly known as gewoon Florentien. De vrouw die een geheim kan bewaren. Maar niet zo lang. Mevrouwtje 538. Mijn heldin.
0: Ja.
2: Zij is jarig. Gefeliciteerd.
1: Ah, lief,
2: ja, ik hoop dat het een hele mooie dag wordt. Maar ja, omdat het nu op vrijdag is, kan ik eventjes terugkijken op de week ook.
0: Ja, heerlijk. Doe maar.
2: Want het was natuurlijk een...
0: bewogen.
2: Ja, ik begin bij maandag. Het was natuurlijk een compleet gestoorde sportweekend. Er klopte niks van. Want alles en iedereen die altijd wint, die deed dat opeens niet. Bijvoorbeeld bij hockey.
3: Ja.
2: De mannen op de WK voor het eerst in 20 jaar niet op het podium. Verloren in de halve finale van Spanje. In de troostfinale verloren van Argentinië. Moet je nagaan. Dan speelde Messi nog niet eens mee. En nog erger, bij de vrouwen. Die zijn al zo'n beetje ongeslagen sinds wij als mensen voorover gebogen met een stok zijn gaan lopen. Nederlandse hockeyvrouwen, die winnen altijd. Je moet het vergelijken met korfbal. Stel je voor dat het Nederlands korfbalteam een keer met minder dan 25 doelpunten verschil wint. Is ondenkbaar. En de vrouwen verloren dan ook nog eens van Argentinië. Dat maakt het nog erger. Met voetbal verliezen we ook altijd van Argentinië. Nou ja, twee keer niet. We wonnen één keer in 1974, maar ja, toen hadden wij Cruijff. En één keer in 1998 met die goal van Dennis Bergkamp.
0: Oh.
2: Ja, met het verbaal klaarkomen van Jack van Gelder. Nou, dat is lang geleden, want het was in de tijd dat Jack nog verstandige dingen zei op social media. Nou, nog zoiets. Bij de ronde van Spanje is Pogacar naar een val uitgestapt. Nu wint een ander de ronde en dat kan niet, want waar Pogacar start, wint hij altijd. Ja, of Mathieu van der Poel, maar die werd 30ste bij de WK mountainbike. Ik vond dat een hele rare sport. Dinsdag ook heel raar. Bij de US Open Tennis hebben twee Nederlandse mannen zich geplaatst voor de tweede ronde.
0: Nooit gebeurd.
2: Ook in de tweede ronde Carlos Alcaraz. Na lang blessureleed is hij er weer. Carlos legde uit dat hij onder andere een maand zijn rechterarm niet kon gebruiken. Dus dan speelde hij met links. En dan was het net of een andere deed. Nou, dan botox, andere fillers. Hebben jullie daar wel eens wat van gebruikt? Fillers,
0: nee,
2: botox?
0: Nee.
1: Ik heb wel eens botox gebruikt.
2: Ja,
1: maar dat... niet veelvuldig of zo.
2: Ja, nee, goed. Maar bij de introductieweek van studenten in Amsterdam werd gevraagd wie erover nadacht om binnenkort iets in het gezicht te laten spuiten. 48% zei ja, maar toen ging het over botox. En bijna 10% zegt daar voor hun 25ste voor open te staan. Voor hun 25ste, hoezo? Hoeveel rimpels heb je voor je 25ste? Opgeteld zijn er naar schatting 910.000 gezichtsvullende behandelingen per jaar. Dat lijkt veel, maar een aanzienlijk daarvan is alleen bij Gerard Joling. Zelf ben ik voor het tv-programma Mannen van een Zekere Leeftijd op mijn 50ste naar een cosmetisch chirurg te gaan om te vragen om mijn rimpeltjes wat op te vullen. Die keek even, die zei, nou, dan had je wel wat jaartjes eerder moeten komen. En hij verwees me naar de praxis waar die week de alabastine in de aanbieding was. Nee, kijk, ik heb niks tegen mensen die fillers gebruiken. Dat mag. Je laat ook je tanden recht zetten. Waarom dan niet de rest eromheen? Enige wat ik niet begrijp zijn de lipfillers. Kijk bijvoorbeeld naar B&B voor Liefde. Nou, wie het ziet, meer hoef ik niet te zeggen. Degenen die kijken weten over wie ik het heb. Lipfillers zijn nog erger voor een dove partner, want dan klinkt al het liplezen als schreeuwen. Wat ik wilde zeggen, vaak is er geen aanpassing nodig. Ben je gewoon mooi zoals je bent? Volgende week ga ik wel mijn kaak op twee plaatsen laten breken om een iets bredere kaaklijn in mijn gezicht te krijgen. Moet er even gebroken worden, is een dure grap. Maar als ik nu een misplaatste grap zou maken over Badr Hari, dan kost het me niks. Ja. Woensdag. Na afgelopen week werd me opeens iets duidelijk. Ik ben opgegroeid, zoals jullie misschien wel weten, in Bussum. Ja. Dat was toen nog een heel klein dorp. En ik weet nog dat ik in Amsterdam ging studeren en daar ook zou gaan wonen. En mijn moeder maakte zich ernstige zorgen. Amsterdam, zei ze, doe dat nou niet. Het is zo'n grote stad en gevaarlijk. Dat zei ze. Oh, Amsterdam is zo gevaarlijk. Maar toen zei mijn vader, en dat begrijp ik dus nu pas, laat die jongen nou. Hij gaat naar Amsterdam. Hij gaat niet naar Overasselt. Nou, en toen begreep ik. Vannacht sloot de transfermarkt voetbal. Het is weer druk geweest. Erg druk, vooral bij Ajax. Die zochten na een zeer matig vorig seizoen een nieuwe keeper, 4 nieuwe verdedigers, 3 nieuwe middenvelders en 3 nieuwe aanvallers. Zeg maar een compleet nieuw elftal. Dat is gelukt. Wel de vraag aan de supporters om de stadionkoren te vertalen in het Spaans, Duits, Deens en Oekraïens. Want anders verstaat niemand het op het veld. Donderdag Omroep Max ziet ook af van het uitzenden van het Songfestival. Baas Jan Slachter is duidelijk over de reden. Hij vindt het vooral kabaal, dat Songfestival. Het is een circus en af en toe ook een beetje vulgair. Dus zegt Jan, mijn doelgroep zit daar niet op te wachten. Het wordt voor hem een ander verhaal als er namens Nederland een afvaardiging komt van Willeke Alberti met een bewerking van het schitterende lied Karretje dat op de zandweg rijdt. Vrijdag, een bus met 150 leerlingen van het Groningse Werkman Stadslyceum is een dag eerder teruggekeerd van een schoolreis. Bijna de helft van de leerlingen bleek alcohol te hebben gedronken. Ja, dat is natuurlijk tegenvallend voor scholieren uit Groningen. Slechts de helft alcohol. Waar is die andere helft nog mee bezig? Je komt naar Groningen. Nou, Groningen is Groningen niet meer. Ik begrijp het allemaal niet meer. Vrienden, vriendin, bedankt dat ik weer even mocht bellen.
4: Tot volgende week, Peter.
2: Tot volgende week.

Wake Me Up bij Radio 538. De beste van de 538 ochtendshow. Hey, dit weekend natuurlijk de Formule 1 in Italië. En Jack Ploy doet zometeen een voorspelling over dit weekend.

0: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
6: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Vanavond om 21:30 op 6.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding. En,
10: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats... in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: 538 Nieuws.
17: 10 uur.
18: Ook vandaag gaat de politie in Overasselt en omgeving zoeken naar sporen van de schietpartijen afgelopen week. Waar ze precies naar op zoek zijn, is niet duidelijk. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten bewaker heeft al 20.000 euro opgeleverd. Van het geld wordt zijn uitvaart betaald. Niet alleen vakantiegangers, maar ook tientallen militairen kunnen door het datalek bij Polar Steps op de voet gevolgd worden. Bijvoorbeeld als ze op missie zijn, maar ook kan zo een militair transport blootgelegd en gevolgd worden. Dat meldt Follow the Money. Defensie is geschrokken en zet Polar Steps op een zwarte lijst. De politie in Rotterdam heeft vannacht 3 mensen opgepakt nadat een dronken vrouw met haar auto was ingereden op een terras. Er raakte niemand gewond. De 3 die werden opgepakt zijn de vrouw en 2 mannen die de auto van haar hadden vernield. Ze sloegen een ruit kapot en trapten tegen de wagen. En tennislegende Venus en Serena Williams doen niet meer mee op de US Open. Ze werden in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Voor de zussen was het de eerste keer in 4 jaar tijd dat ze weer als duo aan de US Open meededen. Dat toernooi wonnen ze in het dubbelspel 2 keer. Af en toe zon vandaag en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En dat was het nieuws op 538.
9: 50 graden verkeer dan door Flitsmeister. De drie grootste vertragingen vind je hier op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Hoevelaken 17 minuten. A12 Ouderijn richting Lunette bij de Galle-Kopperbrug, de hoofdrijbaan, 22 minuten vertraging daar. En de A28 Hogeveen richting Zwolle bij de Wijk, 14 minuten vertraging en dat komt door een ongeval. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Even oppassen bij de meest gemelde plekken van dit moment. De A16 Dordrecht richting Breda 49.8. A28 Amersfoort richting Zwolle bij 60.1. A58 Goes richting Vlissingen bij 161.1. En het hele overzicht in de app van Flitsmeister.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
19: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
20: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen. Nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
21: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
22: Met vanaf maandag.
21: De 90's en Zero's op 538.
22: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
9: Met het beste van de 538 ochtendshow en de hits van 538.

538 met Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Yo, het is raceweekend, Formule 1. Max Verstappen komt in actie dit weekend in Italië. Monza, waanzinnig circuit. En Jack Ploy blikt zometeen met je vooruit.

0: Direct. En dit weekend de Formule 1 in Italië, Monza.
1: De Temple of Speed, de bijnaam van het circuit. Vorig jaar won Max deze race nog. Maar ja, gaat dat dit jaar weer lukken? Dat vragen we natuurlijk even aan de deskundige Jack Ploy. Jack, goedemorgen.
2: Bijzonder goedemorgen. Bijzonder van harte flow, dikke kus.
3: Dankjewel.
1: Dat is even... Hey, we gaan naar Monza. Dat is volgens mij...
4: Ferrari.
1: Dat is maar ook voor jou een beetje een bijzondere plek, Jack.
2: Ja, ik word er emotioneel van als je erover begint, Tim. Oh. Godverdorie, jongen. 28 jaar geleden. Het is mijn jubileum.
4: Ja, mooi, man.
2: 28. Oh, wacht even. De NOS belt. Ik moet even ophangen. Kunnen jullie over een half uurtje even terugbellen?
1: Doe jij nou een Albert Verlinnetje?
4: Ja.
2: Ja, zeker.
1: Maar jouw eerste Formule 1 bijdrage was vanaf Monza.
2: Ja, lach, jongen. Ik liep er in de pitstraat stiekem. Maar het was hartstikke illegaal. En op een gegeven moment werd ik op mijn schouder getikt en zei... Ola, wacht jongen, ben jij hier de hele dag? Blijf staan. En die gaf mij een walkie-talkie.
1: Oh ja.
2: En toen heb ik dus live verslag gedaan via een walkie-talkie naar Olaf. En die heeft dat aan de fans verteld allemaal. Wat ik daar allemaal zag en wat er allemaal gebeurde. Was geweldig.
4: Ik heb me nog verbaasd over... eigenlijk, daar hadden wij het over. Wat voor rommel het is vlak voor die start van de Formule 1. Wat daar allemaal... Ik kan me voorstellen dat je als coureur je ook even in je eigen wereld wil keren. Maar dan lopen er allemaal bobo's en geldschieters.
2: Houten met toten, ja.
4: Dat je denkt, ga allemaal weg hier.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Dat zou ik ook zo hebben. Van, ga allemaal naar huis, joh. Laat mij lekker mijn sport gaan doen. Moet je voorstellen?
4: Ja.
2: Wel, bij voetbal bijvoorbeeld, hè, want we houden ook een beetje van voetbal. En dan loopt dat hele veld vol, weet je wel. En dan komt die scheidsrechter eraan en allemaal weg. En we gaan beginnen.
4: Maar het is zoiets raar. Er is geen enkele sport waarbij dat gebeurt. Behalve Formule 1.
2: Klopt. Het is bizar. En daarom gaan die gasten ook allemaal weg op die steppies. En zie je ze zo min mogelijk. Maar kijk, aan de andere kant is het wel voor de mensen die de sport een warm hart toedragen. Degene die het betalen. Die kunnen dan wel heel dichtbij zijn. Dat is natuurlijk dan wel weer heel bijzonder voor die mensen. Maar,
1: het zijn wel allemaal mensen met heel veel geld, Jack, over het algemeen.
4: Heel veel kaarten om de nek.
2: Ja. Ja, maar daarom was het vorige week in Zandvoort, was geweldig. Ik mocht van Heineken met echte fans over het circuit rijden in die bar. Ja. In het laatste rondje. En die fans werden gewoon van die tribune afgehaald. Dus die wisten dus morgens helemaal niet. Dus dat was mooi, jongen. Ik heb genoten dat weekend van die fans. Die vonden dat echt geweldig.
1: Dat is wel echt
2: superleuk. Superleuk. Ja.
1: Hey, even over de race van komend weekend. Ja. Er wordt gezegd, dit wordt met de nieuwe regels van Formule 1... wordt dit een hele ingewikkelde.
2: Ja, helemaal mee eens. Klopt. En misschien moeten we dat even de luisteraars kort uitleggen. Want we zitten natuurlijk met een verbrandingsmotor en een accu. En wij denken allemaal dat op dat hele recht stuk... dat die accu leeg is. Dus dan gaat die motor... En dat wordt natuurlijk geen spektakel.
4: Want je moet uitrijden op die accu.
2: Ja. Ja. Dus je krijgt wel een beetje energie nog van je motor. Maar de accu geeft die extra boost. En je hoort dus dat wegvalt. En dan is
4: Maar is dat even... rij je dan ineens 50? Of is het van 350 naar 250?
2: Ja, van 350 naar 300 of zo. Dus ik denk dat ze er anderhalf, twee seconden langer over gaan doen. Dat zien wij niet, hè. Dat zien we niet. Nee. Omdat iedereen het doet, hè. Dus het valt ook weer niet zo op dat één auto het wel heeft en de andere niet. Maar het is natuurlijk niet waar zo'n sport voor is bedacht.
4: Nee.
1: Even over Max Verstappen. Die is natuurlijk de vorige race op Zandvoort.
5: Is hij verhouden?
1: Ja, na één ronde was het klaar voor hem. En ik weet, daar was hij behoorlijk ziek van. Zo. Ook omdat hij het gevoel had van het is zo jammer voor al die fans die zijn gekomen. Heb jij hem nog gesproken na die tijd?
2: Ja, en hij voelt zich nu eindelijk weer een beetje beter. Maar hij was toch wel heel erg ziek. Dat wilde hij natuurlijk daar meteen niet toegeven. Want dan ga je natuurlijk misschien een beetje een flauw excuus zoeken. Weet je wel, van ik ben een beetje ziek. Ja. Maar hij was echt griep. Hij heeft gewoon echt griep. En hij is nu een beetje opgeknapt. En vorig jaar pakte hij hier pole position. En won hij de race. Maar ik ben bang dat dat niet gaat gebeuren.
1: Nee, dit zit er niet in dit weekend.
2: Nee. Ferrari heeft alles op alles gezet. Die komt nu met die turbo-aanpassing hier op dit circuit... om eindelijk weer eens voor die Italianen te winnen. Dus ik zet mijn geld op Ferrari.
1: Dat is dan, wat is de thuisbasis ook, hè, van Ferrari?
2: Ja, absoluut. Ja, die hebben echt een geweldige entree. Die eerder ook Michael Schumacher. Dus Sebastian Vettel, die komt ook in de oude auto van Michael Schumacher... een demolapje doen met een brullende motor. Oh, dat was feestelijk.
1: Jammer, hè, dat die er niet meer zijn.
2: Ja, jammer. Maar ze zijn wel plannetjes aan het maken, hè, om die weer terug te laten komen in 2030 of 35. Maar dan ben ik natuurlijk al lang achter mijn rollator in de geraniums ergens.
1: Ja, nee, dan
2: maar
1: zit jij
2: je, dan is het wel leuk.
1: Dan zit jij je geld te tellen ergens waarschijnlijk tegen.
2: Ja, ik denk het wel. Geweldig.
1: Hey, maar de voorspelling dan voor komend weekend?
2: Oh ja. De voorspelling voor dit weekend. Kimi Antonelli gaat niet mee, want die krijgt een grip penalty. Dus die gaat het net niet redden, denk ik. Het wordt een gevecht tussen George Russell, Max Verstappen en de Ferraris. Dus mijn voorspelling: 1 Charles Leclerc. 2 Max Verstappen. 3 Lewis Hamilton.
1: Oh, maar Max wel op het podium. Oh,
5: juist.
2: Dat is ja, ik denk dat Max die heeft zoveel zin om weer even te laten zien dat hij helemaal nog niet afgeschreven is. Dus. Ik ken hem een klein beetje, die wil wraak nemen op zijn mislukking in Zandvoort.
1: Nou, mooie tijd ook qua start. 3 uur zondagmiddag, dan is de race. Jack, wij wensen jou een mooi weekend.

0: Sophie, Alex Baxter, Murder on the Dance Floor bij Radio 538. Zometeen een nieuwe mop van Ari. Hey, en maandag gaan we van starten.
1: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht.
2: Ja, beautiful.
3: En als je een festivaletje pakt.
1: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 538.
1: Wat zijn jouw favorieten?
3: Geef ze nu door via 538.nl.
1: En luister vanaf maandag.
4: 90s en zeros.
3: Top 538.
4: Radio 538.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
6: Hikes.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Nog 309.000.
18: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
19: 7 stuurlijk. Oh,
18: Alcantara bekleding.
20: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
23: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
24: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
25: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Welkom thuis bij Radio 538.
21: Met Marnix Westhuis.
26: Fleetwood Mac hoor je zo naar Shakira, Burna Boy. Dit is Die Die.

Jack en Little Lies bij Radio 58. Yo, gaaf nieuws hè, deze week voor Roxy Dekker. Die is aangekondigd dat ze in de Arena gaat optreden. Mocht je nog wat in- en outs over willen vinden, @538 op Instagram. Toen heeft Jordi namelijk gisteravond wat vragen aan haar gesteld. En wie er al eerder in de Arena stond, die ga je nu horen. Taylor Swift in het beste van de 538 tot het show. Met zometeen de mop van Arie.

0: Harry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, heerlijk. Ik ben in de tweede Amsterdam vandaag.
0: Wat dan?
1: Nou, wat dan? Ik heb gewoon 3 rondjes moeten rijden. Ik heb van mijn leven nooit in de parkeerplaats hier moeten staan. Ik denk, nou, dan zet ik daar mijn auto ook geen plek. Ik sta gewoon midden op straat en ik moet de parkeermeter aanzetten.
2: Nee joh, dus je voelt me helemaal
3: maar het voordeel is hier, als je hier een half uur staat, ben je 1 euro kwijt. En bij jou daar in die stad ben je 9 euro kwijt.
1: Ja, maar dan zit ik niet onder de dennappels.
0: Dennappels. Ah, je bent wel volgens goede Amsterdamse traditie klagend binnengekomen. Dat is wel fijn.
4: Heb je een mooie auto? Waar rij je eigenlijk in?
2: Toyota, toch?
1: Nee, ik rij in een Nissan Qashqai.
2: Oh, Nissan.
0: Ah, ja, okay, met blauwe kentekenplaten, toch?
1: Een beetje voor je. De goede oude
3: tijd. Ja, uit Leidseplein. Nee, kom je er vandaan?
0: Nee, heel zwart, heerlijk.
1: Ik rij in een hele simpele Volvo.
0: Hey, Arie, zullen we de mop doen?
1: Ja, zullen we het doen? Ja.
0: We zijn al hartstikke laat.
1: Waarom moet ik altijd opgejaagd worden? Maar goed, het komt allemaal goed. En wat is het nou? Er is een man die zegt tegen zijn vrouw, zegt lief, wat hij vindt allemaal hartstikke leuk hoor. Hij zegt, maar kun je even naar onderen niet even wat aan laten doen? Zeg ze wat? Hij zegt, nou, als je in je bikini loopt, dan hangt het zootje er bijna tussenuit. Als ik ervoor leg en ik wil een wipje maken, heb ik het idee dat ik eerst de gordijn open moet trekken voordat ik aan de gang kan? Hij zegt, kun je er niet even wat aan doen? Nou, ze zegt, die gaat naar zijn kliniek toe. Ze zegt, ja, mijn man die klaagt, kunnen we van onder niet een beetje aangepast worden? Ja, dat kunnen we wel doen. Dat is goed. Maar zeg, wil je het alsjeblieft geheim houden? Dat niet iedereen het weet. Ik schaam me de dood voor. Ja, zit hier, maakt niet uit. Gaan we regelen. Die vrouw die komt wakker. En die kijkt op de nachtkast. Zie jou hoor. 3 rozen. Zeg ze, dokter, ik heb het toch gezegd. Niemand zou ervan weten. Ja, zie je, maar die eerste roos die heb je van mij. Zeg, die heb je zo kranig gedragen. Het is helemaal goed gelukt. Daar zijn we trots op. Ja, zeg ze, die tweede dan. Ja, die heb je van het personeel gekregen. Nou, zei ze, dan vind ik het goed. Zei ze, en die derde roos, ja, zei, die heb je van Artus. Zei ze, van Artus, ja, die jonge olifantje zo blij met zijn nieuwe oren.

0: Snow Patrol, Just Say Yes bij Radio 538. Lex zit voor je zaterdagochtend en een nieuwe uitspraak. Ik weet niet of je hem al kent, maar ja, iets met poep in je broek. Details hoor je zo meteen bij 538.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: 18 plus. Speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
1: Wat een geld.
5: 50.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
6: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nostli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:05 bij Net 5.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Oh, oh, oh. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
9: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
10: Ja, geweldig, hè?
9: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
10: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
9: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
10: Aan tafel!
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
16: Sportlife.
17: Sportlife. Sportlife.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: 538 Nieuws.
21: 11 uur.
22: Reddingswerkers hebben na de overstromingen in Nepal nog iemand levend uit een tunnel gehaald. Gisteren konden er al 2 mensen worden gered. Ze hadden er 10 dagen in vastgezeten. Waarschijnlijk zitten nog altijd tientallen mensen opgesloten in de tunnel. Die hoort bij een waterkrachtcentrale. Vandaag gaat de politie in Overasselt verder met onderzoek na de dodelijke schietpartij dinsdag. Waarnaar wordt gezocht is niet bekend. Gistermiddag werd nog een wapen gevonden. Donderdag doorzocht de politie 9 woningen op zoek naar bewijs. 2 net opgepakte verdachten stonden gisteren al voor de rechter. De uitvaart van koning Harald woensdag wordt voor Noorwegen waarschijnlijk de grootste veiligheidsoperatie ooit. Er worden zo'n 3000 agenten ingezet, onder meer vanwege de vele hoge gasten. Het centrum van Oslo is veiligheidszone. Iedereen wordt gecontroleerd en auto's, e-steps en fietsen komen er niet in. En de maker van het computerspel Tetris is boos op president Trump. Die heeft op een site van het Witte Huis een eigen versie van het spel gezet. Je moet dan een muur bouwen om te voorkomen dat migranten Amerika binnenkomen. We hebben niks met dat spel te maken. Wij geloven in het samenbrengen van mensen, zegt de Tetrismaker. Af en toe zon en eerst nog vooral in het noorden bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En dat was het nieuws op 538.
5: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Het is al druk op de wegen. Dit zijn de 3 grootste vertragingen van dit moment. A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg, 8 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle bij Leusden, 26 minuten. En A28 Hogeveen richting Zwolle bij de wijk. Een ongeval zorgt daarvoor 60 minuten vertraging. Sterkte als je erin staat. Er wordt deze zaterdagochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn die meest gemelde van dit moment. A6 Muidenberg richting Lelystad, 69.0. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.7. En ook op de A28 Meppel richting Zwolle bij 99.4 gespot. En het hele overzicht check je in de app van Flitsmeister.
16: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Deze week is het de week tegen kanker.
23: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
24: Jij waarschijnlijk ook.
25: Iemand die je dierbaar is.
26: Of was.
25: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
26: En de beste zorg.
25: Voor wie geef jij?
27: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
25: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
27: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
31: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
32: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
33: Met vanaf maandag
32: de 90s en Zero's op 538.
33: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
5: Naar de lunch met het beste van de 538 ochtendshow en natuurlijk de lekkerste hits. Gala!

0: My body isn't ready. Goedemorgen, Marnix hier, dit is 538. Dankjewel dat we dit weekend bij je aanstaan. Vanaf maandag hoor je de 90s en Zero's top 538. En je kan nog heel even stemmen op jouw favoriet via 538.nl. Dit is hoe het er nu uitziet.
1: De 90s en Zero's top 538. Tussenstand.
2: 476.
0: Crazy Town en Butterfly daar.
3: Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby.
2: 111.
0: Robin S. en Show Me Love.
4: Baby, if you want me, you can show me love.
1: En dit is de top 3 van dit moment.
2: 3.
0: Coldplay en Fix You.

Maar niks is nog definitief. Je kan tot morgen nog stemmen op jouw favoriet via 538.nl. En dan hoor je vanaf maandagochtend de 90s en Zero's top 538. Misschien ga je wel voor deze uit 2002. Nelly.

0: was in Texas.
1: Ik zat dit weekend even te scrollen op de Insta.
2: Weet je wel, je bent een scroller, hè?
1: Je hebt wel zo'n kwartiertje even niks te doen. Ja, en dan pak ik het op die telefoon.
2: Ja, je bent een kijkertje.
1: En toen kwam ik uiteindelijk uit bij de Instagram van Erbe Wennemars. Los van dat hij zijn hele huis heeft verbouwd. Die man kan alles, hè?
2: Maar dat doet hij zelf, hè?
1: Ja, dat is briljant. Dat heeft hij echt knap gedaan. Hij zat volgens mij de troostfinale van de mannenhockey te kijken.
2: Oh, ja.
1: En die verloren ze natuurlijk. En hij had een screenshotje of een filmpje van de televisie waarop commentaar werd gegeven. Er werd een soort analyse na afloop gegeven.
2: Ja.
1: En daar was een van de gozer, ik weet niet wie dat was, maar die had een hele opvallende uitdrukking waarvan ik dacht van, nou, dat heb ik nog nooit. Ik ken dat totaal niet, die uitdrukking.
2: Ja. Wat voor uitdrukking was dat?
1: Misschien kunnen we het even laten horen. Je kan het wel verstaan, hoor, maar je moet even goed luisteren. Maar
0: Erben filmt dit terwijl die ook de televisie filmt.
1: Ja, ook. Ja.
3: Ze speelde eigenlijk een beetje met poep in de broek. Vooral poep in de broek.
4: Hij zegt het echt. Poep in de broek.
0: Ze stonden daar een beetje met poep in de broek.
1: Poep in de broek.
2: Nou ja, dat denk ik dat je een beetje...
5: Ongemakkelijk.
1: Ja, maar je hebt nog nooit gehoord dat... daar gaat Messi...
2: Poep in de broek.
1: Messi, Messi speelde duidelijk met poep in de broek.
2: Nee, ik heb die uitdrukking.
1: Vind, een vieze uitdrukking.
2: Ik vind een gore uitdrukking.
0: Ja, smerig. Ja. Maar je weet wel meteen wat hij bedoelt. Tenminste, ik denk dat ze een beetje angstig waren, toch?
1: Angstig?
0: Ja, dat denk ik.
2: En men zegt altijd het dunne...
1: Het was dun door de broek.
0: Dat kan.
1: Maar het was duidelijk dat het dun door de broek... Maar ik heb nog nooit gehoord van met poep in de broek.
0: Maar dan sta je misschien meer ongemakkelijk... als je ergens staat met poep in de broek. Dat je een beetje staat...
1: Ja, het kan. Ik heb geen idee. Ik vond het zo, maar er zijn natuurlijk honderden van dat soort uitdrukkingen. Zeker ook misschien regionaal of lokaal. Zeker. Dat je denkt
5: of zelf verzonnen.
1: Zou dit zelf verzonnen zijn?
5: Kan.
1: Poep in de broek.
5: Ja, waarom niet?
0: Ja, misschien is het inderdaad een dialectdingetje of zo. Ik weet, uit het wielrennen komen ook heel veel van dit soort uitdrukkingen.
2: Zeker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar dat is niet best als je dan met poep in de broek fietst. Dat is niet, dat is niet prettig.
2: Hey.
0: Nee, maar wel met snot in de benen bijvoorbeeld.
2: Ja. Of iemand op de kant zetten.
0: Ja. Dat zijn allemaal van die dingen dat... Maar zo heb je heel veel van dat soort uitdrukkingen. Ik vind dat wel altijd mooi.
1: Het is sowieso wat ik zei. Ik denk zeker regionaal dat je ook de mensen van die uitdrukking... dat je denkt van, mijn gevoel zegt bijvoorbeeld in de Achterhoek of zo.
2: Ja,
1: weet je,
2: zeker.
1: Of in het noorden. Ja. Ik vind het echt zo'n ding dat je denkt... en misschien is dat ook heel erg rans dat gedacht, hoor. Maar dat ze daarvan echt van die dingetjes hebben dat je denkt... waar komt dit nou vandaan?
0: Ik zit even te denken of we van dat soort...
1: Is het niet echt een Nijkerkse...
2: Nijkerkse uitdrukking? Wat ook wel bekend is, daar kom ik van weg.
5: Ja,
2: dan weet je, dan komen ze
0: dat
2: van
0: is in meer in het oosten van het land.
2: Dan
0: kom je ergens vandaan, maar dan kom je ergens van weg. Dan kom je weg.
2: Ja.
1: Met poep in de broek.
2: Ja.
1: Gekke uitdrukking.
5: Ja, maar die kruif, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Is ook maar bedacht, hè?
2: Ja, is ook
5: maar. Ik moet het bedenken.
0: In principe is alles een keer bedacht.
5: Ja, daarom.
0: Ja.
5: Misschien is dit wel een nieuwe. Poep in de broek.
0: Bij ons was ik kom uit de Zaanstreek van oorsprong. En daar was alles knijter.
2: Knijter?
0: Knijter. Dat was knijterhard, knijterkoud, knijterduur. Volgens mij is dat echt Zaans. Knijter.
1: Knijter.
2: Knijter.
1: Wel knijpel, alleszeggende... Hè?
0: Kneppel. Werd ook
1: kneppel.
0: Kneppelduur. Kneppelhard.
2: Kneppelhard.
1: Daar hebben we nog nooit van gehoord.
5: Ja, in Brabant zeggen ze altijd keileuk, kei dit,
0: ja.
5: Kei dat.
0: Ja, nou ja, dat is toch? Ook zo'n ding.
5: Ja.
0: Ik weet, er zijn heel veel van dit soort uitdrukkingen. Laat anders even weten via 0909-3058. Of stuur even een appje, dat kan natuurlijk ook. Of jij zo'n uitdrukking hebt die jij wel eens gebruikt... dat anderen je aan zitten te kijken van... waar heb je het over? Ja. Heb ik nog nooit gehoord. Dat is, je hebt ook zo'n... Als mijn tante ballen had gehad, dan had ik oom moeten zeggen. Dat is er ook zo in.
1: Serieus?
0: Als je dan... Als mijn tante ballen had gehad, had ik oom moeten zeggen.
2: Ja.
0: Dat is ook zo'n... 0909-3058. Dus 0909-3058. Of even via de app. Is even in den landen te raden gaan of er meer van dit soort poep in de broek-achtige uitdrukkingen zijn. Hij is wel poep in de broek, hij is wel een beetje bijzonder. 0909-3050, laat me even weten. New truck, big

0: Mind in The Name of Love. In het beste van de 538 ochtendshow. Onderweg naar de lunch met de lekkers hit. Zometeen de Bausa. En ook de allergekste uitdrukkingen van Nederland. Hoor je zo meteen.
1: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
2: Het gaat online dus helemaal los.
1: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
3: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Let's go.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
6: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
8: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op KLM.nl.
8: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
12: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
16: Yes!

0: Dodo.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
3: Welkom thuis bij Radio 538.
4: Met Marnix Westhuis.
5: Tom Brennan, hoor je zo naar de bouwstaat. Dit is...

0: Champions League nooit iemand zeggen.
1: Nee.
0: Als Kenneth Perez langs de lijn staat, dan word je niet van...
1: Nee.
2: Maar dat vind ik nou juist iemand die dat wel nog zou kunnen zeggen, omdat hij het dan weer uit de Deens heeft
1: gedaan.
2: Maar ken jij ook van dat soort gekke uitdrukkingen? Melanie die belde. Goedemorgen, Melanie.
3: Goedemorgen.
2: Waar moest jij onmiddellijk aan denken?
3: Aan een vriendin van mij die altijd het woord lodderig gebruikt.
2: Oh ja, lodderig.
3: Lodderig. En collega's die noemen voor goedemorgen, zeggen ze mooi.
2: Mooi?
0: Oh ja.
2: Mooi? In plaats van goedemorgen.
3: Ja, dus ja, daar moet ik ook heel erg aan wennen. Dat is blijkbaar Gronings.
2: Ja.
3: Wist ik ook niet. En als je op de gangen loopt, dan hoor je mooi, mooi.
2: Echt raar. En jij denkt, ik krijg de hele tijd complimentjes.
3: Ja.
2: Ja.
0: Ik klaag je aan.
3: Absoluut.
2: Maar nee, het is gewoon... maar dat mooi. Is vanmorgen en dat wordt dan mooi.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Oh, grappig. Leuk. Morgen en hoi door elkaar heen. Ja, mooi.
3: Mooi. Ja, dat is heel grappig. De eerste keer dat je dat hoort. Nooit geweten.
2: Geloof ik meteen. Melanie, dankjewel. Een fijne ochtend. Hoi, hoi. Mooi.
3: Hoi.
1: Hoi, mooi.
2: Dennis, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Heb jij ook zo'n bijzondere uitdrukking?
4: Ja, in de omgeving van Rotterdam, als je iets afrekent bij een kassa... en dat bedrag valt een stuk hoger uit, dan zeg je standaard... zo, kun je bek niet verder open?
0: Wat goed. Die
1: is wel leuk. Wat goed. Kun je bek niet verder open.
2: Die is wel heel leuk. Oh. Ja. En dan met dat Rotterdamse accent.
0: Ja.
2: Heel leuk, Dennis. Dankjewel. We gaan nog even naar Tijmen. Tijmen, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ook zo'n typische uitdrukking.
5: Ja, in racen zeggen we altijd... alles doet me zeer, behalve mijn geweer.
1: En dan bedoel je natuurlijk met het geweer.
2: Ja. Tijmen, dankjewel.
6: De 538 Ochtendshow.
7: Met Tim, Rick, Niels en Florentien. Maandagochtend vanaf 6 uur.

Lost Frequencies en Live It All bij Radio 538. Jo, welke drie woorden zou jij kiezen om deze zaterdag te omschrijven? Dus wat ben je nu aan het doen en welke drie woorden zou je daarvoor gebruiken om het te omschrijven? Laat het weten via de gratis app van 538. Kun je even intypen of nog leuker, spreek het in. Hoor je zo meteen jezelf terug bij 538. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
21: Z
18: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Vanavond om 9:30 op 6.
21: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
22: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak van maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
21: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl
23: 538 Nieuws.
24: 12 uur.
25: Bij Biddinghuizen is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Dat meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging het om een ongeluk op eigen land van een boer. Wat er precies misging wordt onderzocht, ook door de arbeidsinspectie. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou voor een gesprek met president Poetin. Ze gaan een plan van president Trump bespreken over het einde van de oorlog met Oekraïne. Afgelopen nacht viel Rusland nog een stad in Oekraïne aan, waarbij 4 doden vielen. Morgen praten Witkoff en Kushner met president Zelensky. Een paar 100 gemaskerde demonstranten blokkeren de haven van het Britse Dover. Ze staan op meerdere wegen in de buurt, zodat het verkeer niet verder kan. Het is waarschijnlijk een protest tegen asielzoekers die met duizenden proberen het kanaal over te steken. Veerboten van en naar Dover varen wel gewoon. En de 3 jongens die vorige week om het leven kwamen bij een ongeluk op de dijk bij Enkhuizen kwamen uit Eritrea en er is nu een inzamelingsactie voor ze gestart. Het geld is bedoeld om hun lichamen terug te brengen. Tot nu toe is er al €15.000 binnen. De actie was een idee van een begrafenisondernemer uit Dronten. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien, staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En dat was het nieuws op 538.
26: Dan het 538 verkeer door Flitsmeister. 11 vertragingen, wat zeg ik, 12 vertragingen die ze op dit moment melden. De 3 langste, dat zijn deze. De A16 Ridderkerk richting Terbrechtseplein. Tussen de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein. Op de hoofdrijbaan staat een brandend voertuig. Door een ongeluk, best heftig. 18 minuten vertraging nu. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Van Brienenoordbrug en Prins Alexander. Daar 13 minuten extra reistijd. En de A28 ook nog. Hogeveen richting Zwolle. Tussen Zuidwolde en De Wijk. Ongeluk gebeurt, bijna een uur vertraging.
27: En voor de flitsers, check je de app van Flitsmeister.
28: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
29: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
30: 18 plus, speel bewust.
31: Ja. Echt serieus?
32: Zo.
31: Wat een geld.
32: 18.000, potverdikke me.
30: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
33: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
30: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
34: Welkom thuis bij Radio 538.
35: Met vanaf maandag
34: de 90s en zeros op 538.
35: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
26: Hey, welkom thuis. Welkom in je weekend. Het is zaterdag. Wij zijn Martijn en Julia.
36: Zometeen stellen Lefty naar

0: Stella Lefty. En Boston op 538, net als Offenbach met Miles Away.
1: Martijn en Julia.
2: 538.
0: Het is weekend, dit is 538. Wij zijn Martijn en Julia en ieder weekend zijn we benieuwd naar wat jij uitspookt. En dat proberen we altijd te raden aan de hand van 3 woorden die je kunt insturen via de app van 538. Zodat wij kunnen raden wat je op dit moment bezighoudt.
3: Ja, maar het zal leuk zijn als je het dan een beetje, zeg maar, nou ja, moeilijk maakt.
0: Beetje random woorden.
3: Beetje random.
0: Dat we een beetje moeten denken. Ik zelf heb ook 3 random woorden. Eens kijken of jij weet wat ik doormaak op dit moment. Als ik zeg... op tanden bijten. Wat denk jij dan?
3: De kids hadden weer slecht geslapen.
0: Dat doen ze altijd. Nee, ik was bij de tandarts deze week.
3: Oh.
0: En zij zei tegen mij, Martijn, ik stuur jou naar de kaakchirurg. Want het wordt tijd dat jij implantaten krijgt.
3: Oh.
0: Toen dacht ik, oké, ik ben dus nu op een leeftijd dat het tijd wordt voor een kunstgebit.
3: En ik noem die altijd al boomer, maar je bent gewoon opa.
0: Ik ben inmiddels een opa. Nou, dat houdt mij dus bezig. Niet alleen omdat het een fucking pijnlijke ingreep wordt waarschijnlijk, maar ook...
3: Zo, maar dan krijg je echt van die rattentandjes, toch? Want ze gaan dat zo slijpen en dan ben je echt een soort van vampier.
0: Nee, die fase heb ik dus al gehad. Die tandjes heb ik. Er zitten al neptanden in mijn mond. Maar nu gaan ze er dus echt dingen in schroeven en zo. Wow. In je kaak en dergelijke.
3: Word je wel verdoofd dan?
0: Ik mag het leien.
3: Ik
0: mag het leien. Nou, daar ben ik dus al een paar dagen mee bezig in mijn hoofd. Wat houdt jou bezig op dit moment in jouw weekend? Probeer het even in te spreken in de app van 538 in 3 woorden. En dan gaan jullie en ik kijken of we kunnen achterhalen wat je op dit moment, wat er door je heen gaat.
3: En dat kunnen wij goed.
0: Wij gaan zeker een poging doen. 3 woorden in de app van 538 komen door.

0: Sam Jeu.
1: Feels part 2 van
2: 538.
3: Martijn en Julia.
0: Het is weekend, wij zijn Martijn en Julia. Je luistert 538 en wij zitten hier. Maar waar zit jij? Dat vragen we ons altijd af. Probeer even jouw weekend te omschrijven in 3 woorden. Gaan Jul en ik raden wat jij op dit moment aan het doen bent.
4: Ja, en Dirk die stuurde in badkuip, kleding, zuipen. Ik hoop echt zo erg dat hij zeg maar gewoon een kater heeft. En in zijn kleding in bad is gaan zitten met een biertje. Waarom zou je ook met je kleding in bad? Dat is echt heel zwaar ook.
0: Ik zat te denken, meestal gaat het bij mij andersom. Dan ga ik eerst suipen.
4: Ja?
0: Dan ga ik daarna mijn kleren uittrekken en dan in
4: ja,
0: bad liggen.
4: Ja, dat is ook logisch weer, maar jij bent ook normaal.
0: Dank je. Dirk!
5: Ja?
0: Hey, het zijn 3 hele random woorden. Zitten wij een beetje in de buurt wat betreft jouw dag met wat we net gezegd hebben? Of is er iets compleet anders aan de hand?
5: Het is wel iets anders, ja. Het is eigenlijk wat ik ga doen. En eigenlijk in de volgorde van wat en hoe ik het ga doen.
0: Vertel.
5: Nou, moest ik scheidsrechter zijn bij mijn dochter met hockey.
0: Ja.
5: En ik had een gruwelijke spierpijn van een paar dagen geleden van de hardlopen. Ik denk, ik ga lekker in bad.
0: Ja.
5: En toen dacht ik van, ik moet een kleding uitzoeken, want ik heb vandaag 2 verjaardagen en ik ga zuipen.
0: Die kom je alleen maar door als je zit te zuipen, weet je.
4: Wat doe jij in bad, Dirk? Ik hou echt van in bad gaan, maar ik verveel me altijd echt na 5 minuten.
5: Ja, mijn dochter die zat in bad en toen dacht ik van, ja, ik ga er even bij zitten.
0: Dat is wat vaders doen, inderdaad.
5: Dus,
4: lekker met de eentjes.
0: Ja. Wie zijn er jaren vandaag, Dirk? Waar moeten we naartoe?
5: Naar Weert en naar Valkenswaard.
0: Dan doe iedereen daar de groeten. Feliciteer ze van ons en goed dat je luistert.
5: Dankjewel
0: man. Fijne middag.
5: Hoi.
0: Hoi. Dit is 538. Weekend vieren met nu Jamaican New Girl.

0: Nelly Furtado met I'm Like a Bird. Op Radio 538. Fijn dat je met ons weekend viert. Wij zijn Martijn en Julia. En zometeen onder andere muziek van Siel en Topic.
1: Ja, en ik weet niet of ik dit nou het leukste of het meest stomme vind aan de Nederlandse cultuur. Kringverjaardagen. Daar zijn we uniek in hoor, als Nederlandje.
2: Absoluut.
1: Nou, maar goed nieuws, want die kringverjaardagen die kunnen jou ook prijzen opleveren als je minimaal 6 associaties weet te raden bij het woord kringverjaardag.
3: Je hoort ze in de karaokebar. En langs de lijn van het voetbalveld. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
4: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Deze actie betekent gigagoedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
12: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Wie was er aan de beurt?
16: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
17: Voor die 2 euro haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm,
14: hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Welkom thuis bij Radio 538.
20: Met Martijn en Julia.
21: Met zometeen muziek van Topic en ook Shanna Spyro komt eraan zometeen.
15: Radio 538. Vanaf maandag, de 90s en Zero's top 538.
22: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Topic en Becky G en Sorry Papi op Radio 538. Hey, waar denk jij aan bij het woord kringverjaardag?
1: Nou, Rebecca heeft al gestuurd in de app waar ze denkt bij het woord kringverjaardag. Burgerlijk, een tante die net bevallen is, een baby die aan de borst ligt, kaasblokjes met een vlaggetje erin en worst die rondgaat.
0: Je verpest het hele spel.
1: No way. Ja, ik verpest eigenlijk het hele spel. Dit is wel waar het om gaat. Waar denk je aan bij het fenomeen kringverjaardag? Daar draait het zometeen om in 10 tegen 1. Julia heeft 10 dingen opgeschreven die in haar hoofd opkwamen bij het woord kringverjaardag. Als jij daar 6 van weet te raden, dan win je het 538-tosti-ijzer. Dus als je mee wil spelen en wil gokken, app even het woord 10 met de 538-app deze kant op. Dan speel je zometeen misschien wel mee. Raad jij 6 van die 10 associaties bij het woord kringverjaardag, is het tosti-ijzer zometeen van jou.

0: Lights van de weekend op Radio 538.
1: Het is bijna 10 voor 1, dus spelen wij.
2: 10 tegen 1.
1: Ja, waar denk jij aan bij het woord kringverjaardag?
0: Ja, dat is waar het om gaat vandaag.
1: Ik breng het ook heel zwaar.
0: Kringverjaardag. Dat is waar het vandaag om gaat in 10 tegen 1. Julia heeft 10 dingen die als eerste in haar opkwamen bij het woord kringverjaardag op papier gezet. En aan jou de vraag of je daar 6 van weet te raden binnen 1 minuut. Sam gaat dat proberen. Sam, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Hey.
0: Hoe kijk jij aan tegen kringverjaardagen?
3: Ja,
0: liever niet.
3: Ja, dat ook.
1: Maar wacht even, zijn we niet gewoon massaal, zeg maar, hebben we er gewoon een afkeer tegen kringverjaardag? Moeten we daar niet een keer mee stoppen dan? Nou, ik vind het ook wel weer bij ons land horen.
0: Het is een beetje cultuur, hè? Een beetje folklore. Sam, luister, je krijgt zometeen 1 minuut de tijd. Roep wat in je opkomt waarvan jij denkt dat Julia dat ook had bij het woord kringverjaardag. Als je binnen 60 seconden 6 goede antwoorden geeft, is het 538 tos die ijzer van jou. Ben je er klaar voor?
3: Jazeker.
0: Dan gaan we nu beginnen. Let's go.
3: Koffie.
1: Nee, maar ja, dat is wel een hele goeie. Oh, wel, ik heb wel koffie.
0: Je hebt
1: taart,
0: ja,
1: heb ik ook.
0: Ja, taart heb je ook. 2 punten, goed al. Ja,
3: familie.
1: Nee.
3: Stoelen in de kring.
1: Nee.
3: Oeh, hapjes.
1: Ja, ja, zeker. Dipjes had ik.
3: Gezelligheid.
1: Vind je?
3: Ja, misschien, hè. Even kijken, dus het is nog lastig.
1: Want wat ligt er op dat plankje altijd? Het is altijd één zo'n snackie en het ligt op elk typische... Ja,
3: kaas
1: met een vlaggetje erin.
3: Kijk eens.
1: Hoppa.
3: Bier.
1: Ja, heb ik.
3: Kijk eens.
1: Nog eentje.
3: Ja, verjaardag.
1: Nee, ja, wat doe je op een verjaardag?
3: Zingen.
1: Ja, ja.
0: Dat was hem.
1: Je hebt hem. Ja, ik had lang zal zijn leven zingen, terwijl de jarige daar eigenlijk helemaal niet gelukkig van wordt. Zeg maar ja, dat vindt hij altijd een beetje ongemakkelijk, toch? Ik had ook nog net te dikke plakken worst. Ongemakkelijke gesprekken met je oom, weet je wel? Wat ben je groot geworden, meisje? Ja,

0: weet niet, dat is misschien ook bij mijn familie, maar er is altijd een hond die op het tapijt plast. Of zo, er is altijd chaos met een huisdier.
1: Ja, dat ken ik.
0: Ja, toch? Minimaal één glas die omvalt. Weet je wel, of het nou koffie is, thee, bier of wijn. En als je dan even familie ziet die je lang niet hebt gezien, ja, geef je 3 zoenen, een knuffel of een hand. Een beetje dat ongemakkelijke moment.
2: Altijd ongemakkelijk moment, ja. Hey, Sam, goed gedaan, jongen. Het 50 Tosti-ijzer komt jouw kant op. Gefeliciteerd.
3: Kijk, dankjewel, hè.
2: Lekker braden, lekker bakken en een goed weekend, jongen. Dankjewel.
3: Hey, dankjewel.
2: Hoi, hoi. Hoi. Dit zijn Garrix en Sharon.

0: Blijft een goede track dit, hè? Alexandra Stan en Mr. Sexobeat op Radio 538 bij Martijn en Julia.
1: Misschien herken jij dit ook, dat je wel eens het teamuitje hebt moeten organiseren voor jou en je collega's. Dat is soms best lastig, want ja, er zijn allemaal mensen, allemaal meningen. Je moet met een hele hoop dingen rekening houden. Dat is hier ook zo. Wij hebben binnenkort ook een teamuitje en we willen eigenlijk jouw hulp even vragen bij een bepaald ding, want we komen er zelf eigenlijk niet uit. Bij wat precies, dat hoor je zo meteen.
2: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
8: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki. En Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Smin.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
18: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
19: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwket.
18: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Pak eens een podium.
2: Pak eens een podium.
7: Pak zelf eens een podium.
10: Pak eens een podium.
5: Pak eens een podium.
10: podium. Pak eens een podium.
16: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
20: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: 538 Nieuws.
24: 1 uur.
25: Bij een ernstig ongeluk vanochtend tussen een auto en een vrachtwagen op de A76 ter hoogte van Heerlen is een dode gevallen. Het gaat om de bestuurder van de auto. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, schrijven media daar. Het is de bedoeling dat ze met president Poetin gaan praten over vrede met Oekraïne. Na het bezoek aan Moskou gaan ze morgen door naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Ondertussen heeft Rusland vannacht weer Oekraïne bestookt. Er is massale belangstelling van de Noren om afscheid te nemen van hun oude koning Harald. De wachttijd om langs een kist te lopen in de paleiskapel in Oslo kan oplopen tot 7 uur. Staat een rij van 1,2 kilometer. Vanwege de drukte is de kapel dit weekend en maandag langer open tot 11 uur 's avonds. En wielrenner Tadej Pogacar komt dit jaar niet meer in actie. In de Ronde van Spanje ging hij flink onderuit, waarbij het een en ander brak en een hersenschudding opliep. Dat betekent dat hij niet zijn WK-titel in Canada kan verdedigen. Ondanks dat heeft hij nu al een heel succesvol jaar, want hij won de Tour de France en de Giro. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Dan de verkeersinformatie op 538, die is altijd van Flitsmeister. Zij melden op dit moment 16 vertragingen op de A-wegen in Nederland. 3 daarvan, dat zijn de 3 langste en dat zijn deze. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Deel en Culemborg. Dik een half uur vertraging door een ongeluk. Dan de A16 Ridderkerk richting Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein. Op de hoofdrijbaan 35 minuten, ook dat komt door een ongeluk. En dan nog de A28, dat is Hoogveen richting Zwolle tussen Zuidwolde en de wijk. Ongeluk gebeurt, half uur vertraging.
0: En de flitsers die check je in de app van Flitsmeister.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
27: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
28: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
27: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
29: 18 plus, speel bewust.
30: Ja. Echt serieus?
31: Zo.
30: Wat een geld.
32: 50.000. Potverdikke me.
29: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
33: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
29: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
34: Welkom thuis bij Radio 538.
35: Met vanaf maandag
34: de 90s en zeros op 538.
35: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
1: We hebben je hulp nodig bij iets. Zometeen meer daarover.
0: Ook J-Lo komt eraan naar Bruno Mars. All My Soul nu.

0: J-Lo, David Guetta en Save Me Tonight.
1: Een vriend van mij is nu op Ibiza. En die heeft allemaal Insta stories gemaakt van die, jouw lievelings. Van die clubs waar hij dan is. En hij was ook bij een show van David Guetta. En hij liet zien, tenminste je kon zien op dat filmpje, hoe David Guetta dan opkomt.
0: Oh.
1: Die duikt dus niet op in die DJ-boot, maar die komt gewoon die zaal inlopen en die loopt naar de DJ-boot. En het was alsof Jezus Christus zelf binnenkwam. Iedereen aan de kant.
0: Ja,
1: en hij loopt zo.
0: Ja, maar sorry, hij is Jezus Christus.
1: Hij is eigenlijk een soort van Jezus Christus.
0: Inshallah.
1: David Guetta, Save Me Tonight, 538. Even een vraag. Misschien ben jij wel eens verantwoordelijk geweest voor het organiseren van het teamuitje van jou en je collega's. Dat is een hele moeilijke taak, want je probeert iedereen tevreden te houden. En dat lukt niet altijd. Dus dan ga je zo'n polletje aanmaken, weet je wel, met bowlen, met een kookcursus of gewoon bierdrinken op het terras en weet ik veel hoeveel andere opties nog meer. Nou bestaat het team van Martijn en Julia gelukkig maar uit 3 personen.
0: Ja.
1: En, Martijn, Julia en Jake, onze producer. En gelukkig hebben wij 1 ding gemeen met elkaar. Wij houden gewoon allemaal heel erg van eten en drinken.
0: Ja,
1: zolang wij kunnen eten en drinken,
0: in het leven, toch?
1: Is het allemaal wel goed. Dus dat hebben wij eigenlijk al afgetikt. Wij gaan eten en drinken bij Arie.
0: Bij Arie.
1: Die iedere woensdag
0: Arie
1: de mop komt doen. Die heeft een kroeg in Amsterdam. Daar gaan we eten en drinken. Dus dat is geregeld. Alleen, ik dacht, ja, we kunnen niet daar de hele avond gaan zitten.
0: Jawel.
1: Dat kunnen wij wel. Dat kunnen wij wel. Maar dat gaan we niet doen. Er moet nog een soort van extra element aan die avond worden toegevoegd. Dacht ik. Dat heb ik nog helemaal niet met jullie eigenlijk overlegd.
0: Oh.
1: Dus ik heb ook op eigen houtje nog wat geregeld.
0: Oh nee.
1: Ja. Daar vertel ik zo meteen meer over. Alleen, ik kom uit 1 ding kom ik niet uit. En ik zoek nog even professionele hulp. Dus jij aan de andere kant van de radio wil ik zo meteen daar even bij inschakelen. Als je dat leuk vindt. Dus zo meteen hoor je.
0: Oh, wat nee, ik als ik denk. Oh nee, als ik denk wat ik weet wat het is.
1: Ik denk dat jij wel weet wat het is.
0: Nee,
1: maar jij hoort dat zo.
0: Dit ga je me echt
1: niet aan. Dit is Get's Eye Animal op 538.

0: Mike Jagger, Maroon 5 en Christina Aguilera bij Martijn en Julia hier op Radio 538. Je hebt vast wel eens een teamuitje gehad. Misschien heb je wel eens een teamuitje georganiseerd. Dat is best een taak, want je moet iets verzinnen wat eigenlijk zoveel mogelijk mensen leuk vinden. Nou, wij hebben ook een team hier met z'n drieën. En wij hebben inmiddels bedacht, wij gaan sowieso eten en drinken bij Arie in Amsterdam. Alleen ik dacht, en dat heb ik op eigen houtje bedacht, jongens, het spijt me. Maar we gaan er nog wel iets nadoen. Weet je, we gaan daar niet van 7 tot 12:30 zitten zuipen bij Arie.
1: Dat is mijn lievelings.
0: Dat hou je wel vol,
1: lekker
0: dat weet ik wel.
1: Lekker natafelen, jam.
0: Prima, maar ik dacht, nee, we gaan nog even na Arie iets anders doen. En ja, het is denk ik een verrassing, maar ook weer niet. Ik heb namelijk gereserveerd bij de karaokebar.
1: Oh.
0: Nou.
1: Dat vind ik heel erg. Ja, vind ik echt heel erg. Dat weet je.
0: Ja, ik weet het. Dat wist ik wel, want we hebben het van de week ook een keer over de karaokebar op de radio gehad. Dat kan ik wel even laten horen hoe Jules toen reageerde. Let op. Waar denk je aan bij het woord karaokebar?
1: Hel. Ja, ik blijf het zeggen. Sorry. Ik vind echt, zeg maar, als een man dan voorstelt, stel je gaat op een date of zo, van zullen we dan naar de karaokebar? Ja, ik weet niet. Ik vind daar wat van.
0: Ik merk het een beetje. Maar wat vind je daar dan? Waarom is het zo'n red flag voor jou?
1: Ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon echt heel hysterisch.
0: Zeg maar, dat is helemaal niks voor jou inderdaad.
1: Ja. Oh god, je hebt gelijk ook.
0: Dus ja, ik dacht, we gaan gewoon in die karaokebar, jongens, met z'n allen.
1: Ja, ja, kijk, weet je, ik ben niet de beroerdste. Ik ga lekker met je mee, ouwe boomer. Maar ja, ik had het leuker gevonden als je had gezegd, we gaan erheen en je wordt thuisgebracht met een limousine, zeg maar.
0: Hey, wat nieuws kan nog komen. Maar ik zat dus wel te denken, als we naar die karaokebar gaan, ik weet alweer hoe dat gaat, dan staan we daar en dan moeten we dus een liedje uitzoeken. En dan weet ik weer dat jij je snor gaat drukken en wegrent. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga aan de luisteraars vragen, aan jou aan de andere kant van de radio. Welk karaoke nummer zie jij Julia van Rijndam het allerliefste doen? En dan zorgen wij ervoor dat we daar een mooi videootje van maken. Dus ja, ik zeg kom maar door in de app van 538. Welk karaoke nummer zie jij Jules het liefste zien?
1: Ja, please even niet zo'n Natasha Bedingfield of zo. Dat zou ik zo erg vinden.
0: Alles mag, alles kan. Stuur het maar in. De meeste stemmen gelden. Welk nummer moet Jules straks doen in de karaokebar tijdens ons teamuitje? Kom maar door met je suggesties in de app van 538.

0: Major Lazer en DJ Snake en Lean On op Radio 538.
1: Aanstaande dinsdag heeft team Martijn en Julia en producer Jake het team uitje. Wij gaan eten, drinken en naar de karaoke bar. En daar is Jules ontzettend blij mee. Maar ja, weet je, dat moet je mij de organisatie niet laten doen.
0: Afschuwelijk.
1: Misschien dat je dat zelf herkent. Weet je, jij bent de baas, jij verzint het. Maar de vraag is een beetje, welk nummer wil jij graag dat Julia zingt tijdens ons uitstapje naar de karaoke bar? Want daar gaan we natuurlijk een videootje van maken wat je dan daarna kunt zien. Dus laat me weten wat je wil. Alles mag. Ik bedoel, er komt van alles al binnen in de F van 538. Maar jouw suggestie is nog steeds van harte welkom. Welke go-to karaoke song heb jij in petto voor Jules? Waar je daarna lekker met jezelf nog even van kan genieten. Dus app maar door met de F van 538. Zometeen doen we even een top 3'tje en dan kiezen we de meest gestemde kiezen we uit. Dat lijkt me wel een goed idee. Calvin Harris komt er ook aan. Satisfy zometeen en Summer met 12 to 12 is ook onderweg.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
14: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op
15: op 6.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Hoor je dat?
20: Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
21: Welkom thuis bij Radio 538.
22: Met Martijn en Julia.
1: Zometeen hoor je Julia een nervous breakdown krijgen, denk ik. Maar eerst, Hoobastank, The Reason. Radio 538.
21: Vanaf maandag, de 90s en Zero's top 538.
23: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Calvin Harris en Jazzy met Satisfied 538. Super bedankt voor het meedenken.
1: 538. Martijn en Julia.
0: Ook namens Jules. Ik heb je nog nooit zo chagrijnig zien kijken.
2: Nee, ja, ik ben nooit chagrijnig, dat weet je. Ik ben altijd blij. Het leven is mooi.
0: Even
2: maar
0: kort,
2: als
0: ja.
2: ik naar de karaoke bar moet,
0: dan
2: krijg je me wel dichtbij.
0: Als team uitje naar de karaoke bar, dat is Jules nou ja, niet per se favoriete bezigheid. Dus ik had aan jou gevraagd, welk liedje moet ze dan doen? Gewoon even kijken wat er dan binnenkomt. En er is heel veel binnengekomen, dus dank je wel daarvoor. We hebben even een top 3 gemaakt, Jake en ik. Producer Jake en ik. En dan de meeste stemmen zijn daarop binnengekomen. En zometeen vertel ik je wat dan de plaats met de allermeeste stemmen. Maar we beginnen even met de Robin. Die stuurde in Natasha Bedingfield met Unwritten. Zo'n typische karaoke. Deze.
2: Oh, dit vind ik echt, zeg maar, als ik dit dan zo lam ga zingen,
0: ja.
2: dan net vals,
0: ja.
2: Ja, dat is mijn grootste ik.
0: Oké, nou daar gaan we dus misschien wel voor zometeen, maar er is meer binnengekomen. Jeannette stuurde iets van Celine Dion, dus nou daar gaan we voor My Heart Will Go On natuurlijk, deze.
2: Oh nee, oh nee. Oh.
0: Niet leuk?
2: Nee.
0: Oh.
2: Een prachtig nummer, maar niet om in een karaokebar te doen om 1 uur 's nachts.
0: Vind jij niet leuk?
2: Nee.
0: Oké. Nou, er is nog een plaat binnengekomen, heel vaak. Maakt ook deel uit van de top 3 meest ingestuurde liedjes. Deze. YMCA van John.
2: YMCA. Nou, die doe ik al goed mee.
0: Met dansje en al. Nou, dit zijn dus de meest ingestuurde tracks. Eén ervan is het allermeeste ingestuurd. Jij ging wel lekker op YMCA, zag ik net.
2: Ja, die vond ik leuk.
0: Nou, ik heb nieuws voor je.
2: Dat wordt hem niet.
0: Dat wordt hem niet. Er is namelijk één track geweest met nog meer stemmen dan YMCA. Het nummer wat jij aanstaande dinsdagavond in de karaokebar voor ons allemaal mag gaan doen is... Unwritten!
2: Nee!
0: Ja!
2: Oh, dit is echt mijn grootste nachtmerrie.
0: Waarom?
2: Ja, omdat dat zo... Oké, dan ga je dus al naar een karaokebar. Dat vind ik al verschrikkelijk. En dan ga je ook nog het meest, zeg maar, cliché karaokebar nummer zingen. Oh, oh, oh, oh.
0: Bereid je maar voor.
2: Afschuwelijk. Hey, maar ik zag trouwens ook nog eentje binnenkomen van Mark van Leur.
0: Ja?
2: Die stuurde, Julia moet tequila doen. Ja, die wil ik.
0: Ja, deze bedoel jij? Deze?
2: Ja! Oh, dit is echt mijn grootste nachtmerrie.
0: Waarom?
2: Ja, omdat dat zo... Oké, dan ga je dus al naar een karaokebar. Dat vind ik al verschrikkelijk. En dan ga je ook nog het meest, zeg maar, cliché karaoke...

de video's volgen. Beloof ik bij deze. Plechtig. Dankjewel voor het stemmen. Leuk. Marshmallow met zijn dashmash. Zometeen naar Samber. 12 to 12 op 538.

0: De Dance Mash van deze week. Marshmallow, Cameron Whitcomb en Hello op Radio 538.
1: Het is weekend, oftewel 48 uur vrijheid, gevolgd door 5 dagen van ontzettend bijkomen. Wij zijn Martijn en Julia. Het beste tussen je brunch en je borrel. Je luistert naar 538. En dit is een track die zomaar in de 90s en Zero's Top 538 terecht zou kunnen komen. Die we maandag doen. Brandy en Monica, The Boy Is Mine op 538.

0: en Don't Leave op Radio 58.
1: Waar je zometeen onder andere Armin van Buren hoort en Queen en David Bowie met Under Pressure.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
7: Milner.
9: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
10: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
12: Schat?
13: Hm?
12: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
13: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
12: Mafkees.
14: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
14: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
19: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken.
20: Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
21: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we het van weer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
25: 538 Nieuws.
26: 2 uur.
27: In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in het weiland, naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. Politie doet ook in de omgeving zoekacties, waar precies is niet duidelijk. Op de A76 bij Heerlen is een dode gevallen bij een ernstig ongeluk met een auto en een vrachtwagen. Het gaat om de bestuurder van de auto. Die knalde achter op de vrachtwagen, waardoor is onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Een natuurbrand die gistermiddag in het zuiden van Frankrijk uitbrak is maar niet onder controle te krijgen. Een stuk van zo'n 300 voetbalvelden staat in lichter laaien. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet. Maar blussen is lastig, temperaturen zijn hoog en er staat een harde wind. En Max Verstappen heeft het in de training voor de Grand Prix van Italië een stuk beter gedaan dan gisteren. Toen reed hij de 9e tijd, maar vanmiddag was hij een stuk sneller met de 3e tijd. Alleen George Russell en Lewis Hamilton waren sneller. Straks is de kwalificatie voor de race van morgen. In het noorden kan lokaal nog een bui vallen, in de rest van het land droog, met af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een paar graden warmer dan vandaag. En dat was het nieuws op 538.
28: Ik was net even mijn neus aan het ophalen. Jij zet mijn microfoon open. Nou, smakelijk eten.
29: Ik zag het niet, maar ik hoorde het. Ik denk, oh jee, wat doe je?
28: Oh, dat klonk als weekend.
29: Ik ben even mijn neus aan het ophalen. Nou, laten wij eens even de vertraging ophalen dan. Heel raar. 18 stuks op dit moment, meldt Flitsmeister. De drie langste zijn deze. A1 Amsterdam, Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 16 minuten. Is er nog een beetje witpoel? Nee, dat is
28: niet
29: waar. De A4 Rotterdam, Den Haag. Tussen de Benelux-tunnel en de Keteltunnel 19 minuten. En tot de A15 Nijmegen, Gorkum. Voor de brug over het Merwede-kanaal een vertraging daarvan 21 minuten.
28: En voor de flitsers check je de app van Flitsmeister.
30: 18 plus, speel bewust.
28: Ja. Echt serieus? Zo. Oh, wat een geld.
31: 50.000, potverdikke me.
30: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
32: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
30: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf maandag
2: de 90s en zeros op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
4: Wil jij veel geld winnen? Dat kan binnenkort op 538. Zometeen hoor je daar meer over.
5: Ook Armin van Buuren komt eraan.

0: Geld is niet het allerbelangrijkste in het leven, maar het is wel handig als je het hebt.
1: Vanaf 14 september terug. De 538 Stemmenjacht.
0: Misschien wel het moeilijkste spel op de Nederlandse radio, maar de beloning is er dan ook na. Want je kan zomaar weglopen met duizenden euro's in de 538 Stemmenjacht. En het is een heel moeilijk spel, maar we hebben je een beetje gematst. Want in de app van Radio 538 kun je tegenwoordig oefenen voor de 538 Stemmenjacht. Hoe doe je dat dan? Heel simpel. Je gaat naar de app. Heb je hem nog niet, download hem dan meteen. Hij is gratis. En op de homepage van die app zie je oefenen voor de 538 Stemmenjacht staan. Dan krijg je een stem te horen. En dan kun je dus bij jezelf kijken. Oké, weet ik van wie die stem is? Zullen we een voorbeeldje doen? Dit is een stem die je dan zou kunnen horen. Luister goed of je weet wie bij deze stem hoort.
2: Ik vind het dapper. Ik vind het te gek. De plannen zijn waanzinnig.
3: Nou, weet jij het antwoord? Download dus de app van Radio 538. Voer je antwoord in. En dan zie je dus of je het goed hebt. En je maakt ook nog eens kans op prijzen. Het officiële spel start dus op 13 september. 538 Stemmenjacht. Waar je dus kans maakt op een, nou ja, flink geldbedrag.
0: Dus dit is hoe het werkt. Je gaat naar die app, die download je. Je drukt op het knopje F oefenen. Dan hoor je dus een stem. En als jij steeds weet welke stem het is, dan kan ik me voorstellen dat het best wel zin heeft om je tegen die tijd ervoor op te geven voor de 538 Stemmenjacht. Want dan weet je in ieder geval hoe het werkt. En dan maak je dus kans op dikke geldprijzen. Zometeen hoor je de nieuwe van Davina Michelle. Pinky Swear heet hij, die komt eraan naar Queen en David Bowie. Under Pressure. 5

0: waanzinnig nieuw album heeft ze. Dit is een van haar nieuwe dus. Pinky Swear op het album After Party. Je hoorde Davina Michel op Radio 538.
1: Vorig weekend gaven we kaarten weg, hè? Voor die show. Ik lees net de recensie in de 013 Tilburg, waar we de luisteraars naartoe gestuurd hebben. Echt alleen maar ronkende teksten.
0: Ja, toch?
1: Een super show te zijn geweest. Van een super zangeres, hè? Davina Michel op 538. Zometeen Reggaeton Lento, CNCO en Little Mix komen eraan. Nou, Just Stay, Just a Little, bij Martijn en Julia op 538.

0: rekken die zomer. Reggaeton Lento op 538. Het is weekend en in het weekend spelen we altijd om 2:50 de Weekend Quiz. En zo'n quiz die niet gaat over het weekend, maar wel allemaal vragen heeft, die beginnen met wie kent.
1: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je nou meespelen, app het woordje weekend naar de app van Radio 538.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:55 bij Net5.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Smin.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
14: Boost yourself.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
16: Nu?
15: Coca-Cola. 2 liter voor maar €1,69.
16: Nu houden, hè? Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
18: Aldi, je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
20: Deze week is het de week tegen kanker.
21: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
22: Jij waarschijnlijk ook.
23: Iemand die je dierbaar is.
24: Of was.
23: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
24: En de beste zorg.
23: Voor wie geef jij?
25: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
23: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
25: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
28: Jongens, eten!
29: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
30: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
31: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Welkom thuis bij Radio 538.
4: Met Martijn en Julia.
5: En de weekendquiz zometeen. Wil je meespelen? App het woord weekend met de app van 538. Radio
3: 538. Vanaf maandag, de 90s en zeros op 538.
4: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: Owen, Edge of Desire.
1: De Weekend Quiz.
0: Ieder weekend spelen we om 2:50 de Weekend Quiz. Dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel allemaal vragen heeft. Die beginnen met wie kent.
2: 5 vragen, weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
0: Christel, goedemiddag.
3: Goedemiddag, met Christel.
0: Jij gaat het opnemen tegen Tina. Tina, ook jij goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: We doen even een korte scherptetest. Christel, hoeveel kopjes koffie heb je vandaag al op?
4: 5.
2: Oh, zo.
0: Vrouwenmarkt.
2: Lekker.
4: Maar ik was ook vroeg wakker. Dus
2: hoe laat ging de wekker?
4: Ja, 6:30.
2: Zo dan. Moest je iets doen of is dat je biologische klok?
4: Nee, mijn dochter voetbalt. Dus wij moesten uit een eindje weg. Dus ik was vroeg uit de veren.
2: Je krijgt er zoveel voor terug.
0: Dat is mijn grootste angst. Dat mijn dochter ook een sport gaat doen waarbij je heel vroeg op moet.
2: Tina, hoeveel kopjes koffie heb jij op?
4: Nog maar 2.
0: Dat is een stuk gezonder, denk ik. Meiden, dames. Lieverd, het is een Battle of the Babes vandaag in de Weekend Quiz. Het is heel simpel. Je krijgt zometeen een vraag te horen. Als je het antwoord denkt te weten, roep je je naam. Dan krijg je de beurt. Mag je het antwoord geven? Is het goed, krijg je 1 punt. Is het fout, gaat een punt naar de tegenstander. De eerste met 3 punten wint €50. Klaar voor?
4: Ja, zeker weten.
0: Nou, daar gaan we.
1: Ja. Vraag 1.
2: Wie kent de naam van een Nederlandse zangeres die als eerste als Nederlandse vrouwelijke solo-artiest de Johan Cruijff Arena gaat optreden?
0: Het blijft Tina. Stil. Tina, jij mag het zeggen. Moet je het wel nu zeggen?
4: Ik weet het niet.
2: Okay, van haar heet Anne Fleur vakantie. Misschien helpt dat?
4: Tiedekker.
2: Ja. Ja, een beetje geholpen, maar...
0: Een beetje geholpen. Nou, vooruit. Tina 1. En Christel 0. We gaan verder met de
1: vraag 2.
2: Wie kent
0: de oceaan die tussen Afrika en Australië ligt?
4: Christel,
0: zeg het maar.
4: De Atlantische Oceaan.
0: De Atlantische Oceaan, zeg jij. Dat is, je begint al een beetje te giechelen, maar het is niet goed. Nee, het is de Indische Oceaan, is het. 2-0 voor Tina. Let's go.
1: Vraag 3.
2: Wie kent de reisapp die deze week in het nieuws kwam door een grote datalek? Je kan dan op die app kan je dan bijvoorbeeld allemaal foto's delen waar je allemaal bent geweest. En dan kan je dan een linkje naar familie
0: sturen. Christel heb ik gehoord. Jij mag het zeggen.
4: Polar Steps.
0: Is inderdaad goed. Het is 2-1.
1: Vraag 4.
2: Wie kent
0: de naam van de acteur die Captain Jack Sparrow speelt in de Pirates of the Caribbean films? Christel, zeg het maar.
4: Ja, dat is goed.
0: Oh, 2-2. Laatste vraag.
1: Vraag 5.
2: Wie kent de naam van de schilder van de...
0: Christel heb ik gehoord. Jij mag het zeggen.
4: Polar Steps.
0: Is inderdaad goed. Het is 2-1.
1: Vraag 4.
2: Wie kent
0: de naam van de acteur die Captain Jack Sparrow speelt in de Pirates of the Caribbean

0: heel lastig.
1: Oh, maar
2: wacht even.
0: Heel lastig, maar ik hoorde als eerste Tina.
2: Tina, dan mag jij het antwoord geven. Wat denk je?
3: Rembrandt van Rijn.
2: Rembrandt van Rijn, oh ja.
3: Oh. Ja, maar wel.
2: Het is wel goed.
3: Ja, wie riep de Roxy Dekker?
2: Ja. Weet je wat we doen? Ja, jongens. We gaan jullie. We geven jullie even aan de VAR. We gaan dit wel even uitvechten buiten de uitzending om, maar.
4: Nee, joh, weet je wat we doen? We sturen jullie allebei een tosti-ijzer.
2: Allebei een tosti-ijzer. Afgesproken. Yay. En Tina, 50 euro. Nou, dan zijn we eruit. Dames, dankjewel. Fijne middag.
3: Hoi, hoi.

0: Nou kun je in een weekend een hoop dingen doen. Maar ik ken oprecht niemand die gaat doen wat Julia van Rijn gaat doen.
1: Ja, maar jij doet heel verbaasd. Maar ik weet zeker dat er mensen zijn die het kennen. Het NK paling roken. Ja, Nederlands kampioenschap paling roken. Dat is altijd in Vreeland. En dan is er zeg maar een soort van dijk. En daar staan allemaal standjes met nou ja, mensen die paling roken. En dan komt er een officiële jury langs die standjes. En die gaan de paling proeven. En dat wordt dan volgens mij op hoe mals die is. Of het zacht van het velletje afscheurt. Ja, ik ben geen kenner, hè. Of die lekker smaakt. En dan gaan ze echt zo met een echt serieus jury overleggen wie de beste paling kan roken van Nederland.
0: En daar ga jij naartoe?
1: En dan ga ik zeker, ja, dat is ieder jaar, dat is waanzinnig. Ja, gewoon lekker kneuterig. Ga je daar een lekker biertje drinken met zo'n broodje paling erbij. Wel een wit bolletje, vind ik wel lekker.
0: Tuurlijk, ja.
1: Met boter.
0: Ja, pindakaas.
1: Ja, nee, hier gaan we niet weer over beginnen. Maar ja, dus dat ga ik lekker doen. En dan heb je ook palingwater. En dat is een soort, ja, wat is het? Drank.
0: Nu snap ik waarom jij naar het NK paling roken gaat. Nou, ik wil er morgen alles over horen.
1: Ja, ik kom met een uitgebreid verslag.
0: Nou, dan weet je waarom je weer moet luisteren morgen binnen. Dit is Fancy Leers.

0: is altijd wel fijn als mensen even toestemming aan je vragen voordat ze je voor lul gaan zetten. Je mag de foto op je story zetten.
1: Oh, die van jou net, ja. Ja, was een beetje een gekke foto. Maar
0: het is niet mijn beste.
1: Nee, maar, ja, maar kijken mensen doorheen.
0: Post hem maar.
1: Ja, heb ik gedaan. In mijn story.
0: Het Julia van Rijn. Als je nog even wil lachen. Als je wil genieten, zometeen blijven luisteren dan. Want de hitlijst met de meeste supersterren staat op punt van beginnen. Mark LaBrand met de 538 Top 50 zometeen. Veel plezier.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
6: Albert Heijn. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen. Oh,
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Vanavond om 21:30 op 6.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
20: De hits van 538, overal in Nederland.
21: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
20: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
21: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
22: Jouw hits, jouw 538. Radio 538.
10: Pak eens een podium.
12: Pak eens een podium.
10: Pak zelf eens een podium.
16: Pak eens een podium.
22: Pak eens een podium.
23: Pak eens een podium.
24: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
25: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
26: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
27: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
28: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: 538 Nieuws.
29: 3 uur. De Russische president Poetin valt Kiev voorlopig niet aan. Er komen 2 Amerikaanse onderhandelaars die een eind willen maken aan de oorlog. Vandaag zijn die in Moskou, morgen in Oekraïne. President Zelensky had eerder al besloten om Rusland even niet aan te vallen en vroeg Poetin om datzelfde te doen. In Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet, maar krijgen het vuur niet onder controle. Het waait hard en het gebied is steil en moeilijk te bereiken. Een middeleeuws kasteel op een rots dat normaal veel toeristen trekt, is ontruimd. Den Haag maakt zich als stad van vrede en recht zorgen over Amerika. Burgemeester Van Zanen zegt dat president Trump het internationaal strafhof in Den Haag steeds zwaarder onder druk zet. Rechters zijn zelfs op een sanctielijst gezet. Het begon allemaal toen het hof de Israëlische premier Netanyahu aanklaagde voor oorlogsmisdaden. Een protest bij de haven in het Engelse Dover is voorbij. Vanmorgen blokkeerden honderden gemaskerde demonstranten allerlei wegen richting de haven. Het was een protest tegen de komst van illegale migranten die het kanaal oversteken. Maar na enkele uren vertrokken de demonstranten en is de blokkade voorbij. Het blijft droog met aardig wat zon. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden. Maandag nog wat warmer. En dat was het nieuws op 538.
0: Yes, zometeen de 538.50. Eerst actueel verkeer. Met 3 files, de 3 grootste: A1 Amersfoort Apeldoorn voor Barneveld. 10 minuten vertraging. A27 Breda Gorkum voor de Merwedebrug door een auto met pech 10. En de A27 Utrecht Gorkum voor Hagestein. Oprit afgesloten, wegwerkzaamheden daar. En 12 minuten vertraging op dit moment. Snelheidscontroles kom je onder andere tegen op de A6 Muiderberg richting Lelystad. Bij Lelystad zelf, hectometerpaal is 69.0. A6 Lelystad Emmeloord bij 83.6. A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk, daar 57.9. En de laatste in dit overzicht is die op de A16 Rotterdam richting Dordrecht. Bij Rotterdam zelf, hectometerpaal is 7.9. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
30: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
31: Voor wie zijn we ook alweer?
30: Nu standaard bij

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
1: Ja, ja, weekend. Ik wens je een ontzettend lauwe reet. En op weg naar de nummer 1 van deze week. Eerste top 3 van vorige week. De Pausa Magnetic. Ugel. En Shakira en

0: En bij serieus Shakira en Burna Boy zijn denk ik gewoon vergeten hoe het is om niet op nummer 1 te staan. Al maandenlang staan ze aan de top met Die Die. En of dat zo blijft, dat hoor je in de grote finale zo rond 17:15. Als je zaterdagavond bijna begint. Nu, een nieuwe 538 op 50. Lekker, welkom bij een nieuwe lijst. Mijn naam is Mark Labrand. En onderaan doen Just Head, Jaxxel en John het licht uit. Nou ja, letterlijk, want op nummer
1: 50
0: is dit

Ooit straatarm. En als Samuel een optreden had als onbekende zanger, reed de bejaarde Sjaak van 70 jaar hem rond. En die Sjaak die kreeg daar geen euro voor, want ja, dat was dus helemaal geen geld. En vaak was Sjaak ook de enige die bij dat optreden kwam kijken. Totdat die ene hit kwam, nu zijn er ongeveer 400 optredens per jaar. En het mooie is, Sjaak is er nog steeds bij. Ja, want Samuel voelt zich het allerfijnst met

0: slopen. En nu pakken ze winst. Robin Schulz en Watermet gaan omhoog naar 43. Hey, welkom de 538, de hitlijst met de meeste supersterren. En zometeen de hoogste binnenkomer uit de Nederlandse stad met honderden hele kleine ladders. Heel klein. Heel raar, want er gaan nooit mensen op klimmen. Enig idee welke stad het is? Je hoort dat zo. En ook Lucas en Steve. 538. En Calvin Harris.
1: 538. Je luistert ze onder de douche.
2: En in je oortjes bij het sporten.
1: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 538.
1: Wat zijn jouw favorieten?
2: Geef ze nu door via

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent. Energie van vandaag.
6: Hey.
7: Hey liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
12: Koekoek.
13: Telulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
14: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
19: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:05 bij Net5.
20: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Steve, wip omhoog. All I Know was 43 en deze week...

Dat is ook meteen de hoogste binnenkomer uit de Nederlandse stad, waar honderden mini-ladders in putten liggen. Mensen gaan er nooit op klimmen, want ze zijn speciaal voor kikkers en padden. Ja, die vallen vaak in die putten en dankzij die laddertjes overleven ze het en kunnen ze er weer uitklimmen. Andere steden hebben ze inmiddels ook. Dat is fantastisch nieuws voor Roel van Velzen. Maar de stad die ermee begon is Den Haag, waar ook de hoogste binnenkomer vandaan komt op 38 nieuw. Dit is Direct en My Friend.

0: Welkom bij de hitlijst met de meeste supersterren en veel hits kunnen in één klap je leven veranderen. Zo is er een gast met de naam Alejandro en dankzij de hit Alejandro van Lady Gaga werd zijn leven totaal geruïneerd. Hij werd gek van al die mensen die zijn naam zongen de hele dag door die ene hit. Maar het kan nog veel gekker, joh. Zometeen de hit die ervoor zorgde dat iemand zich niet meer veilig voelde in zijn eigen huis. Bizar verhaal. Komt eraan zometeen en ook hoor je Martin Garrix en U2.
1: 538 of 50, Radio 538.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Deze actie betekent gigagoedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Yes! Nu bij New York Pizza.
6: De Double Dough Dagen.
5: Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: 538 Nieuws.
15: 4 uur. De Russische president Poetin zegt de komende dagen de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Amerikaanse onderhandelaars zijn dit weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. En voor president Zelensky was dat reden om met een bestand te komen. Hij vroeg Poetin hetzelfde te doen, maar die weigerde eerst. En nu is hij dus toch overstag. In Brunsum in Limburg is vanmiddag een Pride Walk met een schaduwkant. Op de aankondiging op Facebook kwamen zoveel haatreacties dat de gemeente aangifte gaat doen. Er werd zelfs gedreigd met geweld. De organisatie vindt het heel verdrietig, maar zegt ook dat het aantoont dat de Pride hard nodig is. Tijdens een vliegshow in de buurt van Athene is een straaljager neergestort. Duizenden mensen zagen hoe het toestel vlak na het opstijgen hoogte verloor, crashte en explodeerde. Hoe het met de twee piloten gaat is niet duidelijk. De vliegshow bij Athene is een jaarlijks evenement. Een serval in Tilburg is weer ontsnapt. Het is al de tweede keer in iets meer dan een jaar en de buurt maakt zich zorgen. Vooral omdat de serval nu echt spoorloos is. Het is wel een wild dier in een woonwijk, zegt een bewoonster tegen Omroep Brabant. Vorige keer zat hij bij de buren in de tuin en werd hij zo gevangen. Het blijft droog met aardig wat zon en vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden, maandag nog wat warmer. En dat was het nieuws op 538.
13: Je zit midden in de 538 op 50 met nu heel kort verkeer.
14: De drie grootste files: A1 Amersfoort Apeldoorn voor Barneveld bijvoorbeeld 9 minuten en de lengte neemt nog toe. A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 10. En de A20 Gouda Hoek van Holland voor Nieuwekerk en de IJssel. Daar een vertraging van 7 minuten. Snelheidscontroles zijn onder andere te vinden op de A7 Drachten richting Groningen. Bij Drachten Compagnie 169.7. De A9 Haarlem-Alkmaar bij Leinde 39.2. En de A12 onder andere ook Gouda richting Utrecht bij Harmelen 49.7. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
16: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
17: Het gaat online dus helemaal los.
16: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
18: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
19: I am Iron Man.
18: Je favoriete films en Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
20: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
21: Kom thuis bij Radio 538.
22: Met vanaf maandag.
21: De 90s en zeros op 538.
22: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
21: Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland. Met Mark Labrand.
23: De 538 op 50.
13: En natuurlijk zijn alleen de grote...

0: 28 deze week. Je hoorde Flair.
1: 538 tot 50.
0: Met de grootste hits van nu. En zo'n hit kan je leven echt tot een hel maken. Luister maar naar dit waargebeurde verhaal. Jaren 80, zomaar een huiskamer in Amerika waar duizenden keren per dag de telefoon ging. Die bewoner hoort telkens een andere stem en denkt: hé, wie zijn al die mensen? Ik bedoel, ben ik nog wel veilig in mijn huis? Straks komen ze hierheen. Deze telefoonterreur ging maanden door en stopte pas toen het nummer werd afgesloten. Wat was daar aan de hand? Hey, er bleek een hit te zijn met daarin precies dit telefoonnummer. 8, 6, 7, 5, 3, 0, 9. Ja, en zo is dus een Amerikaan maandenlang geterroriseerd. Het mooie is, het telefoonnummer is zo beroemd geworden dat het dit jaar een hulplijn is geworden voor mensen met kanker. Dus ja, zo kan een hit ineens levens veranderen. Hè? Eerst negatief.

0: Uzelle Fetus en Bruno Mars die komen eraan zometeen. En in het hitnieuws alles over Miley Cyrus. Ja, de fans maken zich zorgen om haar emotionele toestand. Zometeen hoor je alle details. 538 of 50. Radio
1: 538. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
5: 50.000, wat verdikken me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: En Ugel beklimt de ladder. Hij gaat omhoog. Dit is Moving to the Sun.

Tweedaagse met 538 en de 50 allergrootste hits van Nederland. Mijn naam is Mark, welkom. Zometeen hitnieuws over Miley Cyrus. De fans maken zich zorgen om haar, maar waarom? Dat hoor je zometeen. En eerst de nummer 18, ook 18 vorige week, Bruno Mars.

0: nummer 17, Stella Lefty en Boston.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Miley Cyrus verandert door de dood van Dolly Parton.
3: Hey, wij zijn Direct.
4: Hey, it's Bruno Mars.
5: Dit is Sabrina Carpenter.
6: Hey, ik ben Roxy Dekker.
7: Let's go. 538.
8: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Oh jee, de fans van Miley Cyrus maken zich zorgen om haar. Onlangs overleed namelijk haar vriendin en peettante Dolly Parton. En dit lijkt een behoorlijk groot effect te hebben op Miley. Afgelopen week leek ze namelijk op internet ineens afscheid genomen te hebben van haar achternaam. Ja, dus ze wil alleen maar Miley zijn op dit moment. Op 18 september aanstaande komt ze met een nieuw album. Ook daar schijnt die achternaam te ontbreken. Dit alles zou dan komen na het laatste gesprek dat Miley had met Dolly. En dat zou gegaan zijn over muziek en metamorfose. Fans die maken zich zorgen omdat al deze heftige aankondigingen en haar veranderende identiteit plaatsvinden vlak na het overlijden van Dolly. Miley zelf laat vooral doorschemeren dat ze Dolly wil eren met deze nieuwe artiestennaam en de nieuwe album.
9: The latest news on your favorite artist.
10: 538. Hit nieuws in 1 minuut.
0: Oké, tot zover het grootste nieuws. Nu terug naar de grootste hits.
11: 16.
12: Hey, stop it. On the 538.

0: Dus ja, de vaste bewoner van de 538 of 50. All My Soul van 13 naar 15. En het is echt pittig om een bekende superster te zijn. Want fans geven de engste cadeaus om een beetje aandacht van je te krijgen. Zometeen een overzicht van de meest zieke, walgelijke cadeaus. Waaronder, ja, als tipje van de sluier, lichaamsdelen en baby's. Zometeen hoor je alles en het finale uur.
1: 538 of 50. Radio 538.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:05 bij Net 5.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
17: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
19: Sportlife. Nog 309.000.
20: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
21: 7 sturen.
20: Oh, Alcantara bekleding.
22: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
23: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
24: Ja, geweldig, hè?
23: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
24: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
23: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
24: Aan tafel!
25: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
26: Koekoek.
27: Telulu.
26: Gek.
25: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
28: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
29: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
30: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
31: 538 Nieuws.
32: 5 uur.
33: Er wordt veel meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van hun hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. In Belgrado is een herdenkingsdienst gehouden voor de voormalige Servische generaal Mladic. Hij overleed in de gevangenis van Scheveningen, waar hij levenslang uitzat voor oorlogsmisdaden. Onder andere de massamoord in Srebrenica. Er was een minister bij van de Servische regering. Mladic wordt maandag begraven. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu ook. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt nog volop. Honderden brandweerlieden zijn ingezet met een helikopter en een blusvliegtuig. Maar door de droogte en de wind is het moeilijk te blussen en het gebied is ook moeilijk te bereiken. Het blijft droog en op de meeste plaatsen helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt 22 graden. Maandag zelfs rond de 25. En dat was het nieuws op 538.
0: Alright, de bovenste van de 538 tot 50 hoor je zo meteen. Eerst kort verkeer. De drie grootste files. Als eerste A4 Den Haag Amsterdam voor Rijsenhouten door een ongeval. 22 minuten en de lengte neemt af. A12 Arnhem Oberhausen voor Oud-Dijk door wegwerkzaamheden 7. En de A27 Breda Gorkum voor de Merwedebrug. 10 minuten vertraging. Snelheidscontroles op de grootste wegen dan. A7 grens met Duitsland richting Groningen bij Winschoten. 245,2 is de hectometerpaal. A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk 56,7. En de laatste is die bij de A16 Dordrecht richting Breda bij Zevenbergse Hoek. Hectometerpaal is 49,8. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
34: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
35: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
36: Oh, nu al zin in zaterdag.
35: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
37: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
38: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
39: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
38: Phew, we kunnen weer.
39: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
40: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
41: 538.
1: welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf maandag
1: de 90s en Zero's op 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits doe je op 538.nl.
1: Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
0: Zo, nog één zak chips leegsnaaien en je bent bij de top 3 van Nederland. Die is nu nog geheim, maar zometeen niet meer. En dit was hem, die top 3 vorige week.

Hey, lekker dan. Goede artiestennaam, slecht advies. Burn a Boy, niet doen. Vorige week stond hij weer op nummer 1 met Shakira. Maar ja, hey, aan elke nummer 1 hit komt ooit een einde. Op een dag zal Die Die ook verdwijnen van de bovenste plaats. Maar ja, is die dag vandaag? Dat hoor je straks in de finale van de 538 op 50. Wees welkom. En dit is nummer 14 deze week. Ook 14 vorige week. Passenger, dit is Alex.

Roxy Dekker stijgt van 26 naar 13 in deze week 538 op 50. En veel fans van haar bellen nog steeds aan bij haar ouders thuis, omdat ze aandacht willen van Roxy. Maar fans kunnen nog veel lijpere dingen doen. Dolly Parton kwam ooit vlak na haar hit Jolene thuis en zag bij haar huis een doos met erin een briefje en een levende baby met de naam Jolene. En zanger en acteur Jared Leto kreeg ooit een menselijk oor opgestuurd door een fan. Ja, hij weet niet waarom. Nou, leuke wedstrijd voor 538. Stuur je oor om te laten weten dat je luistert.

Ember City en Self-Aware. 11 vorige week en deze week ook nummer 11. Dus nu de officiële onthulling van de top 10 van Nederland. De 538 op 50 met Shanna Spyro gaat als een spero. Want ze stijgt van 16 naar nummer 10.

Electra, je hoorde de nummer 8. Zo, dit is de climax van de 538, de hitlijst met de meeste supersterren. En een van die sterren woont nu nog bij ons in Nederland. Maar dat kan helemaal anders worden. Welke superster dreigen we misschien kwijt te raken aan Amerika? Zometeen alle details in het hitnieuws. En

0: en langs de lijn van het voetbalveld. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
1: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538. Y'all ready for this?
0: Wat zijn jouw favorieten?
1: Geef ze nu door via 538.nl.
0: En luister vanaf maandag. 90s
1: en zero's. Top 538. Radio
2: 538. Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
5: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukenloods.
6: Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat.
7: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 stuurlen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Mama!
13: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
17: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
17: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
19: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
19: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
1: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel.

0: Mijn god, je bent heel dicht bij de top 3 van Nederland.
1: En je hoort zo welke Nederlandse zanger we misschien kwijtraken aan het buitenland. Het hitnieuws komt eraan na de nummer. En die is deze week voor Cameron Whitcomb.

0: het is dan wel september, maar het zonnetje blijft gewoon schijnen op de radio bij 538. Dankzij de nummer. Jordan de Bauza en Magnetic.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Oh jee, raakt Nederland Douwe Pop kwijt?
3: Hoi, ik ben Davina Michel.
4: Justin Bieber.
5: Coldplay.
6: Tiësto.
7: Ariana Grande.
6: Are you
8: ready?
6: Let's go. 538. Hit nieuws in 1 minuut.
0: Het gaat top met Douwe Bob. Ook in Amerika, daar heeft hij opgetreden met een van de allergrootste countrybands ever, de Zac Brown Band. Ken je die? Ja, voor sommigen onbekend in Nederland, maar in de VS hebben ze heel lang op één gestaan en heel vaak. Duizenden Amerikanen zagen Douwe optreden en dat beviel zo lekker dat er nu meerdere platenlabels zijn die met Douwe willen praten over een contract in Amerika. Hopelijk raak ik hem niet kwijt, die Douwe Bob. En het gaat niet goed met de band Cat's Eye. Zij scoren nu een dikke 538 op 50 hit met Animal. Maar twee van de zes meiden hebben pauzes ingelast omdat het geestelijk niet helemaal lekker gaat met ze. Ze zetten gezondheid op nummer 1. En waarschijnlijk is Cat's Eye volgende week in Nederland dus met vier zangeressen te zien tijdens hun concert. Alsnog, veel plezier als je gaat.
9: Wat goed nieuws is
10: 538.
8: Het nieuws in 1 minuut.
0: Oké, tot zover het grootste nieuws. Nu terug naar de drie allergrootste hits van Nederland. De aftrap van het Erepodium is voor Teddy Swims.

deze week staat Teddy Swims op 3 in Nederland. Ugel en Solto hebben de nummer 2 te pakken. En dus ben je nu bij de allergrootste hit van Nederland in de 538-50. Het is zaterdag 5 september, vlak voor 6 uur. Mijn naam is Mark en dit is de nummer 1. Ja, en die is van een zanger die wel erg fan is van een joint. Nee, het is niet Snoop Dogg. Ed Sheeran zegt het ook. Volgens hem is dit de zanger met het meeste beatgebruik ever. De man beloofde volgens Ed Sheeran ooit zoveel met hem in de studio dat Ed daarna zelf al van de wereld op het podium stond. En het verhaal gaat dat hij miljoenen had kunnen krijgen voor een gig in Dubai. Omdat daar geen beat gerookt mag worden, heeft hij het optreden gecanceld. Hey, dan heb je passie voor je garage, hè? In de 538 is hij ook al weken high, want hoger kan hij niet. Op nummer 1, Burna Boy met Shakira. Dit is Die Die. Of Hi Hi.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja? Echt serieus?
16: Zo.
15: Wat een geld!
17: 18.000, godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcode. Codeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
19: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
20: 538 Nieuws,
21: 6 uur.
20: Na het grote datalek bij Booking.com worden klanten veel vaker het doelwit van phishing, zegt de fraudehelpdesk. Ze krijgen bijvoorbeeld een appje dat van een hotel lijkt te komen over een extra betaling. Booking.com zegt dat ze mensen zoveel mogelijk helpen als ze zijn opgelicht. In Magdeburg in Midden-Duitsland is een mars voor de democratie gehouden. Duizenden mensen liepen mee. Ze zijn bezorgd omdat er morgen verkiezingen zijn in hun deelstaat en de extreemrechtse AfD ligt ver voor in de peilingen. Het zou voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat een extreemrechtse partij in Duitsland gaat regeren. Twee vermiste kinderen in Zwijndrecht zijn alweer gevonden. Het zijn meisjes van 6 en 9. Ze zijn gezond en wel en de politie bedankt iedereen voor het zoeken. Er was een burgernetmelding gedaan en er werd ook met een helikopter naar ze gezocht. Een ontsnapte serval in Tilburg heeft twee kippen gedood in een binnentuin in de buurt, zegt een dierenstichting. Die hielp eerst zoeken, maar niet alle tuinen zijn toegankelijk en dus adviseren ze nu om verder te zoeken met een drone. De serval ontsnapte vorig jaar ook al een keer. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon. Het wordt dan 22 graden en maandag rond de 25. En dat was het nieuws op 538.
21: Dankjewel. Krijgen de situatie op de weg op dit moment 6 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A4 richting Amsterdam tussen Roelofarensveen en Rijsehout 39 minuten. Dan de A20 richting Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel 8 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 9 minuten. En de flitsers, dat zijn er heel veel. Let eens goed op. De A2 richting Den Bosch bij Utrecht 62.0. Dan de A4 richting Schiedam bij Schiedam 61.0. De A4 richting Amsterdam bij Schiphol 7.5. De A6 richting Lelystad bij Lelystad 69.0. Dan de A7 richting Groningen bij Drachters Compagnie, hectometerpaal 169.9. De A7 richting Groningen bij Winschoten, 245.2. En de A10 richting de Nieuwmeer bij Amsterdam, 22.4. En voor alle flitsers, check je de Flitsmeister-app.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
24: Switch nu naar Ziggo en score een Bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
26: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
24: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: Welkom thuis bij Radio 538.
28: Met vanaf maandag
27: de 90s en Zero's op 538.
28: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
27: 538.
28: Jordi Warner.
21: En hele goedenavond. De hotline is geopend. Dit uur bepaal jij wat ik draai. Stuur je verzoekje in via de 538-app.
28: Radio 538.
21: En dat mag dus echt alles zijn. Hè? Gewoon iets wat perfect bij de zaterdagavond past. Iets wat bij jouw dag past. Een favoriet nummer wat je heel graag wil horen. Noem maar op.

0: Justin, Sam Harper en Just a Little. Here we go! 538 Hotline. Het uur waarin jij bepaalt wat ik draai. Iedere zaterdagavond van 6 tot 7 stuur je favoriete nummer in via de 538-app. Het maakt niet uit wat het is. Nederlandstalig, dance, pop, rock. Ga zo maar door. Gewoon iets wat bij deze zaterdagavond past. Of iets wat je gewoon zelf heel erg lekker vindt. Ja, of het is van Roxy Dekker. De superstar. Die natuurlijk op dit moment gewoon 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome staat. Maar nog veel spectaculairder. Ze kondigde deze week aan dat ze ook de Johan Cruijff Arena gaat doen. Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena. Volgend jaar in april vindt er plaats. En Lisa die stuurde net 4538. Wil je iets van Roxy Dekker draaien? Superstar. Bij deze. Maar ik mocht gisteren ook Roxy Dekker nog eventjes spreken over die Arena Show. Dat deed ik in de Ziggo Dome voorafgaand aan haar optreden. Roxy, de Arena.
1: De fucking Arena.
0: Wat vind je er het meest spannend aan?
1: Alles.
0: Toch lastig vandaag.
1: Ik denk alles, ja.
0: Je hebt gisteren net de eerste show gehad hier in de Ziggo Dome, waar we op dit moment staan. Hoe ging het?
1: Fucking goed. Ja, het ging echt heel goed. Ik ben echt zo blij. Ja,
0: is het één waas waar je dan aan terugdenkt? Of komen er steeds meer details naar boven waar je denkt van, oh ja, dat gebeurde toen?
1: Nee, ik was echt super relaxed. En ik was gewoon heel erg aan het genieten. Dus nee, ja, ik weet niet. Het was gewoon top.
0: Dan de Arena. Het is in april al zo. 3 dagen voor Koningsdag, zag ik. Ben je al bezig in je hoofd om die show in te vullen? Heb je al ideeën?
1: Ik heb al 100 miljoen ideeën. De eerste schetsen liggen al, dus we zijn druk bezig. Ja, het gaat gewoon heel vet worden, uiteraard.
0: En is er thuis al een kleine strijd geweest dat jij hebt geroepen... Koen, tegen je vriend, ik ben eerder in de Arena.
1: Nou ja, goed, zij gaan 7 keer Ziggo doen, dus dat is ook wel... Dat
0: maar er is maar 1 Arena.
1: Ja, dat is wel waar. Ze hadden het ook kunnen doen, maar volgens mij wilden zij gewoon liever in de Ziggo staan.
0: Ja, heel veel plezier, heel veel succes en vanavond natuurlijk ook nog weer.
1: Dank je. Leuk.
0: Oftewel, Roxy Dekker dus. Gisteren in de Ziggo Dome sprak ik haar over die Arena Show. In april volgend jaar. Maar eerst dit weekend natuurlijk nog even die uitverkochte Ziggo Domes. En daarom speciaal voor Lisa in de hotline. Hoor je er nu een echte superstar. Dit is Roxy Dekker in de 538 Hotline.

0: Topic, Fireboy, Nico Santos en Buddy hoorde je in de hotline.
1: 538
2: Hotline.
0: Het uur op de zaterdagavond van 6 tot 7, waarin jij bepaalt wat ik draai. De playlist is voor jou, zeg ik ook tegen Laura. Laura, goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
0: Goedenavond, hoe ziet jouw weekend eruit?
3: Rustig.
0: Rustig, gewoon even bijkomen van een drukke week dan.
3: Ja, zoiets.
0: Dat is ook
3: ja.
0: belangrijk. Ook Laura, wat zou ik voor je kunnen draaien?
3: Iets van Gigi D'Agostino zou leuk zijn.
0: Lekker. La Passion uit de Zero's periode. Nou wil het toeval ook dat wij vanaf maandag de 90's en Zero's top 538 gaan uitzenden.
3: Ja.
0: Dus dit zou wel eentje zijn die misschien wel in die lijst gaat voorkomen. Dus stemmen kan nog 538.nl, de 90's en Zero's top 538 vanaf aanstaande maandag. Laura, ik ga hem bij deze voor je draaien. La Passion van Gigi D'Agostino. Fijn weekend.
3: Ja, hetzelfde. Bedankt.

0: Davina Michel, nieuwe muziek. Je hoorde Pinky Swear in de Hotline. Wat wil je horen hier op 538? Stuur je favoriete nummer in via de 538-app. Draai ik hem zo voor je.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
16: Loco.
17: De Lulu.
16: Gek.
15: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
18: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:45 bij Net 5.
22: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Sea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk.

0: Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand... via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Welkom thuis bij Radio 538 met Jordi Warners.
7: Ja,

0: Chandeliers en Somebody New hoorde je op 538. In de hotline, jij bepaalt wat ik draai.
1: Hey, 538, goedenavond. Ik wou het liedje horen van Jan Smit, Tranquilo, Tranquilo. Want het is kermis in Mooi van Dam. Groetjes.

0: Maxwell en Ingrosso, Sun is Shining.
1: 538. Hotline.
0: Sanne, hoor ik nou dat jij een echte werkende weekendheld bent?
2: Ja, zeker. We hebben geen keuken, dus dan moet je gewoon doorgaan.
0: Absoluut. Maar gaat dat op zondag ook nog door morgen of ben je dan even vrij?
2: Officieel gaan we dan wel door op zondag, maar dan ben ik wel lekker vrij.
0: Ah, kijk, dat scheelt weer. Hoeveel lekker? Actual en Ingrosso, Sun is Shining.
1: 538. Hotline.
0: Sanne, hoor ik nou dat jij een echte werk...

0: Ben jij waarschijnlijk ook niet blij met de nieuwe ontwikkeling? Want kijk, mijn vriendin en ik hebben een nieuw huis gekocht. Daar zat een keuken in die op zich prima is. Maar we willen hem gewoon een nieuwe look geven en dan gaan we hem wrappen. Maar dat is natuurlijk voor iemand die keukens verkoopt, is dat wel minder goed nieuws.
1: Ja, dat is inderdaad minder goed nieuws. Maar als je nou gewoon koopt voor een mooie nieuwe keuken, dan kan ik gewoon een hele goede deal voor je sluiten natuurlijk. Hè.
0: Bij deze, Sanne, ik sla je nummer eventjes op. Sanne, kan ik dan ook even een goede deal voor jou regelen? Wil je iets horen op de radio?
1: Ja, graag. Ik zou graag Dirty willen horen van Christina Aguilera.
0: Nou, ga ik bij deze gelijk voor je regelen. Sanne, hele fijne avond en geniet van je weekend dan even morgen.
1: Hey, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Doei.
2: Ah, Dirty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't

Dominique hier. Ik ben momenteel aan het werk op de tram in Rotterdam. Zou je Kaliber willen draaien met Vibe? Kunnen we lekker met z'n allen die heupen losgooien. Doei! Radio.

0: Boedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Vanavond om 9:30 op 6.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
8: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
12: Simio.
13: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
16: 538 Nieuws.
17: 7 uur.
18: Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort en de twee piloten zijn omgekomen. Toen hij neerkwam was er een explosie en brand op de grond. Die verspreidde zich naar een bos ernaast. De brand is weer geblust door 11 blusvliegtuigen en een helikopter. Duizenden toeschouwers zagen het allemaal gebeuren. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e plek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan. Strafpunten voor een nieuwe motor. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen NEC gewonnen. Het werd 3-1 in Nijmegen. Buitenspeler Hajj Moussa deed niet mee met Feyenoord omdat hij in de voorbereiding 2 keer te laat was. Hij staat in de belangstelling van een Saoedische club. En volgens trainer Van Bronckhorst had hij zijn hoofd er niet helemaal bij. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond 25. En dat was het nieuws op 538.
6: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
16: Het gaat online dus helemaal los.
12: ...tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
17: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
20: Mama.
21: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
22: Mama, een kleurplaat.
21: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
23: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
22: Mama.
23: Kijk nou, je zit naast papa.
21: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
24: Welkom thuis bij Radio 538.
25: Met vanaf maandag
24: de 90s en zeros op 538.
25: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
26: Eerste zaterdag van september. Welkom bij de lijst met de 40 heetste dance hits op aarde. Het is de nieuwe Global.

0: Walter pakt 6 plekken winst met Hey Everybody op 21. Nog heter dan de inhoud van een verse bitterbal. De Global Dance Chart, de 20 allerdikste dances op aarde, hoor je zo meteen in de bovenste helft. Straks hier bij Radio 538.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit Weet Jij Niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit Weet Jij Niet. Vanavond om 9:30 op 6.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
15: De hits van 538, overal in Nederland.
16: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
15: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
16: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on tour.
17: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
19: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
20: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: 538 Nieuws.
23: 8 uur.
24: In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. De Amerikanen gaan hierna ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. Er wordt meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van een hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. De Duitse wielrenner Marco Brenner heeft de etappe vandaag in de Vuelta gewonnen, in Andalusië tussen Granada en Córdoba. De Spanjaard Mas houdt de leiding in het klassement. Hij kreeg die toen de grote favoriet Pogacar uitviel. De Vuelta duurt nog ruim een week. Het blijft droog, op de meeste plekken helder en het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden. Maandag nog een stukje warmer. En dat was het nieuws op 538.
25: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
26: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
25: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
27: 18 plus, speel bewust.
28: Ja. Echt serieus?
29: 7, 7, 7, 7, 7.
30: Oh, wat een geld.
31: 50.000, godverdikke me.
32: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
33: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
34: Loco.
35: De Lulu.
34: Gek.
33: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
32: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
36: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk.

0: Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros tot 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
2: De race naar de nummer 1 dance in de waarde is in volle gang met nu Josh Baker en My Place omhoog naar

genoeg non-stop richting de top van deze week. De ontknoping al over een minuut of 20 hier bij 538. Dankjewel dat je luistert. Nu Swedish House Mafia, Illegally, Happiness is so sad. 2 omhoog, de nummer 10 deze

0: Ja, ik ben natuurlijk helemaal blij met mijn werk als DJ, maar af en toe even helemaal niks doen, dat is ook wel lekker.
1: Heel nice. Wat zit er in Dance Department zo meteen?
0: Nou, ik heb nieuwe tracks van Anima, een echte house-veteraan in onze hotmix, Mr. Roger Sanchez, de gast. En we openen onze club straks met een nieuwe versie van Gotye.

0: volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en RadioMonitor.com de heetste dance in de baarden. In 1997 bezorgde Alternate ons een van de allergrootste houseklassiekers ooit. Nu, 29 jaar later, heeft ze opnieuw goud in handen voor de vijfde week onbetwist de heetste dance hit online, on air en on the floor. Ugel en Alternate en Move Into the Sun.
1: Number 5.

0: apartment.
1: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht.
2: Ja, beautiful.
0: En als je een festivaletje pakt.
1: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
0: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
1: Wat zijn jouw favorieten?
0: Geef ze nu door via 538.nl.
1: En luister vanaf maandag.
3: 90s en zero's.
0: Top 538.
3: Radio 538.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Vanavond om 9:30 op

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself. Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
10: I am Iron Man.
9: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
11: Schat?
12: Hm?
11: Zeg, ik ga even Boerzoekvrouw in bad kijken.
12: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
11: Mafkees.
13: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
18: Nog 309.000.
19: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
20: 7 stuurder. Oh,
19: Alcantara bekleding.
21: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
23: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
24: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
25: 538 Nieuws.
26: 9 uur.
27: In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. En de gezanten deden hem de groeten van president Trump. Ze gaan morgen ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Ook de komende dagen gaat de zoekactie in Over Asselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. In Leeuwarden is een kind aangereden door een veegwagen en overleden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zeggen dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. De thuiswedstrijd van FC Utrecht is al voor de tweede keer stilgelegd. Eerst om vuurwerk. Tegen Go Ahead Eagles stond Utrecht op 3-0 achterstand. En de ontevreden harde kern gooide het vuurwerk van onder een groot doek met gaten erin. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond de 25. En dat was het nieuws op 538.
0: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:05 bij Net 5.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40%.

hotmix van niemand minder dan de legend, Roger Sanchez. Maar ik trap hem af met een heerlijke, heerlijke rework gemaakt door Art Bad en David Guetta van Gotye, Somebody That I Used To Know. Nu, in Dance Department.

worden. Nou, het gaat heel goed op deze van M83 Midnight City. Een nieuwe versie gemaakt door Henry FPR en Maki. Classic in een nieuw jasje.

2000 deze waanzinnige classic My Lexicon. Dit is een nieuwe versie gemaakt met Lena Punks. Je hoorde het hier in Dance Department op 538. Dan begint mijn Ibiza residency.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
4: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
14: Het gaat online dus helemaal los.
13: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
15: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken... Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan... en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia, movement that inspires.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: You suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
22: Sportlife. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
24: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
25: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
26: Ja, geweldig, hè?
25: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
26: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
25: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
26: Aan tafel!
27: 538 Nieuws.
28: 10 uur.
29: In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. President Trump zei gisteren dat ze een vredesvoorstel bij zich hebben over Oekraïne. Poetin bedankte Trump voor zijn inzet. Morgen praten de gezanten ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Ook komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De 2 piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. De thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is definitief gestopt. Eerst gooide de harde kern vuurwerk op het veld uit onvrede over de score. Utrecht stond met 3-0 achter. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. De scheidsrechter had er toen genoeg van. Het blijft droog en op de meeste plekken helder en het koelt af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden, maandag rond 25. En dat was het nieuws op 538.
30: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
31: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
32: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
33: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
34: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
35: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
36: Voor wie zijn we ook alweer?
35: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
34: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: This is about to go down.
2: Yo, this is Hilo.
4: Hey, this is Frankie Risardo.
6: What's up? This is Afrojack.
7: Hey, this is Randy Zonneveld.
8: Your destination for the best beats.
9: 538 Dance Department.
8: By Armin van Buuren.
10: Tijd om weer verder te dansen op de beste dance. Tot middernacht ben ik, Armin van Buuren, weer jouw clubhost in de club waar iedereen welkom is. Met vanavond een exclusieve hotmix door dansveteraan Roger Sanchez. Die hoor je straks om 11 uur. En ik ben heel benieuwd wat jij aan het doen bent. Laat even wat weten in de gratis 538-app of via Instagram. @DanceDepartmentOfficial. Dit uur nieuwe tracks voor je van James Hype, Colin en Anima komt eraan. Maar eerst, Rivo, dit is Taka Taka.

Het is Dance Department op 538. En wij vinden het helemaal oké, ook als je niet helemaal staat te springen in je danskamer, maar gewoon een beetje met je hoofd heen en weer gaan. Zoals ik hier ook in de studio zie bij 538. Het gaat al snel met deze plaat van Roulet, One to Know. En terwijl menig gamefanaat deze week werd betoverd door de eerste officiële GTA 6 trailer, werd ook de dancefan beloond. In de trailer hoor je namelijk nieuwe muziek van niemand minder dan Elderbrook, Bob Moses en Aluna. Misschien zit er wel een hele lekkere dancezender in de game die je kan beluisteren als je een missie aan het spelen bent. Ik moet je heel erg zeggen, ik heb zelf ook die trailer zitten kijken. Ik heb hem al besteld hoor. Gaat wel een probleem worden, want ik denk dat ik even geen muziek ga maken na 19 november. Heb jij al vrijgevraagd van je werk? Het is Dance Department op 538 met nu James Hype en Volcoder. 1, 2, 3.

onze dansvloer. Stel je graag voor aan onze nieuwe liefde. Onze nieuwe Worldwide Warning. Een plaat waarvan wij aan je willen vragen om even naar je radio te lopen. En hem net even ietsje harder te zetten. Want geloof me, dit wil je niet missen. Het is een track die al maanden geteased wordt door Mau P in zijn sets. Zet een sample in van een track uit 2002 van de Britse groep Liberty X, Just a Little. En hij is eindelijk uit. Dat is het lekker als je DJ bent, doe ik zelf ook. Dan draai je een track gewoon net zo lang totdat hij helemaal perfect is. En nou, oordeel zelf zou ik zeggen. De Worldwide Warning deze week. De nieuwe Mau P en Just a Little Bit hoor je nu bij 538.

Ja, ik geloof dat elke generatie wel heeft geraved op deze. Er zijn heel veel versies van, maar deze vinden we dan toch wel weer erg goed gedaan. The Prodigy, No Good, The Anima en Stilo Remix. Je luistert naar Dance Department, ik ben Armin van Buren. En we blijven nog even bij Anima. Hij bracht een heel speciaal album uit, Digital Renaissance, met erop allemaal nieuwe muziek. En deze staat daar ook op, 1926 in Bassett. Dit is Prophecy, nu in Dance Department.

wel een van de grootste samenwerkingen van dit jaar. Argy, Alok en Adam Beyer met Keep Up hoorde je in Dance Department. Dan naar een man die zijn naam ineens heeft aangepast. Hij heette eerst Chris Stassi met een U. Maar hij kondigde recent aan dat hij nu Chris Stassi heet. Er is niet echt een officiële reden voor, maar er is wel een gerucht in de wandelgangen. Dat ga ik toch even met je delen. Het Amerikaanse streetwear kledingmerk Stassi zou hem ertoe gedwongen hebben. Ja, want die achternaam is natuurlijk precies hetzelfde als dat merk, dus dat snap ik ergens wel. Maar gelukkig wordt de muziek er niet minder door. En laten we eerlijk zijn, een A.

0: tijdens een barbecue in de tuin.
1: En op de camping in Frankrijk.
0: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
1: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top

0: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
1: Het gaat online dus helemaal los.
0: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
2: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
18: I am Iron Man.
17: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
21: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
22: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: pakken ze een podium.
7: Pakken ze een podium.
1: Pak zelf eens een podium.
9: Pakken ze een podium.
23: Pakken ze een podium.
24: Pakken ze een podium.
25: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
26: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
27: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: 538 Nieuws.
2: 11 uur.
3: FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. En Femke Broeders-Bol is tweede geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europees kampioene uit Zwitserland, Audrey Rero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter horde. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking, met 21 tot 24 graden. Dit was het nieuws op 538.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: This is about to go down.
19: Hi, this is Calvin Harris.
20: Hey, this is Mel B.
21: Hi, this is Chris Lake.
22: Hi, it's Cole Shiel.
23: Hey, this is John Summit.
24: The biggest DJs in the mix.
25: 538 Dance Department.
26: This is the Dance Department Hot Mix.
27: Vanavond hebben we een house legende in de show.
28: One of the planet's biggest.

0: very surprised, like, really?
1: En dat blijkt pas het begin. Hij remixt voor wereldsterren, wint een Grammy, maakt van Ibiza jarenlang zijn tweede thuis en wordt bij de DJ Awards maar liefst 4 keer uitgeroepen tot de beste house DJ. En nu, 20 jaar na zijn laatste studioalbum, is er dan eindelijk een nieuw album. En daarom is hij bij ons, nu, in de Dance Department Hotmix. Roger Sanchez.

0: but I don't want to hear. Just get your shit and go.
1: Het is 538 Dance Department met in de hotmix een echte legende en een van de alleraardigste DJ's die ik ooit ben tegengekomen. Roger Sanchez.

0: 538.nl. En volg ons op Instagram, @dancedepartmentofficial, als je als eerste op de hoogte wil zijn. Zometeen Chesto hier op 538. Maar eerst nog een bedankje naar het hele Dance Department team. Zoals elke week, mixmeister Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warners, Quincy Truno en Lisbeth Stroppen. Ik spreek je volgende week voor een nieuwe Dance Department.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride. Nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu haal hè, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
18: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
19: Het gaat online dus helemaal los.
18: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: 538 Nieuws.
24: 12 uur.
25: De Russische president Vladimir Poetin heeft in het Kremlin ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner, melden Russische staatsmedia. Het overleg ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Morgen praten de Amerikanen ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Het restant van de stilgelegde wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur uitgespeeld. Er is dan geen publiek welkom in de Galgenwaard, meldt FC Utrecht. Het duel werd gestaakt nadat de Utrechtse supporters zich misdroegen door vuurwerk en daarna bekers op het veld te gooien. Er moeten nog 26 minuten worden gespeeld. Prins William woont namens zijn vader koning Charles de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. De begrafenis is volgende week woensdag. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. En Max Verstappen is opgeschoven naar de 5e startplek, morgen bij de Grand Prix van Italië. Het komt door strafpunten voor Oscar Piastri. Die wordt teruggezet omdat hij in de kwalificatie een andere coureur hinderde. Pierre Gasly van team Alpine start vanaf pole position. George Russell van Mercedes ernaast. Het is overal droog met temperaturen rond de 16 graden. Vannacht koelt het flink af naar een graad of 10. Morgen start droog en zonnig. In de middag iets meer bewolking. Het wordt 21 à 24 graden. Dit was het nieuws op 538.
23: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
24: Met vanaf morgen.
23: De 90s en zeros op 538.
24: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

heeft net weer een hele toffe track uitgebracht. En die heet Damage. En heel goed begeerder van deze nieuwe Prismatic bij Tiësto op 58. Hij belooft een mooi uurtje te worden. Dan straks weer je muziek van Kedema, Kevin DeVries, Eric Prits en Dub Vision. En ook nog een mooie remix van een Tiësto Classic. Maar nu eerst Lumine, We Tellen.

Chris Willick bij Tiësto 58. In de mix hoorde je juist CIS, Where You Are Now. Daarvoor Divasi, Go Undone en Grim, The More You Lie. Het is de Barky Moon remix van Ketama, Comes and Goes.

Je hoorde Ascension van Bo Bensdorp. Daarvoor Clouds met Savage Orbit. En dit hier daardoor is Not Older. Veel van deze tracks kun je ook vinden in mijn Prismatic playlist van Spotify. Dus die moet je zeker eens checken. De Prismatic bij Tiësto playlist op Spotify. Ga verder met de muziek. Colin Fallback, Closure.

Medic in de mix. En zojuist hoorde je Dub Vision Tonight. Daarvoor Love Comes Again in de Inner Sense remix. Eric Fritz Opus in de Trash Hop Bootleg. En Kevin DeVries samen met Platero, Man Like Me. Dit is Solarstone versus Sirocco. Destination in de FM remix.

door de Kaifang, Heads in the Clouds, The Full River, Vibe, Regulator en DJ Tribe, Lead in War en Luminary Amsterdam in de Smith & Fletcher mix. En zo naderen we alweer het einde van deze Prismatic Show bij Tiësto op 538. Ik ben heel benieuwd wat je van de mix vond. Laat het me weten op mijn socials, @Tiësto. Of drop een comment bij de Prismatic video's op youtube.com/Tiësto. We sluiten af met Tom Carroll, Empty Sky.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Bij een grote politiecontrole op de A1 eind deze week zijn meer dan 40 bestuurders betrapt met hun telefoon in hun hand. Ook was iemand onder invloed van drugs en reden twee automobilisten meer dan 40 km per uur te hard. Ook de Belastingdienst controleerde mee. Ter plekke werd bijna 3,5 ton aan openstaande belastingschuld geïnd. Amerika en Iran zeggen over en weer aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen in de regio. De VS zei eerst 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld. Iran reageerde met een aanval op 6 schepen. Waaronder 3 schepen die gebruik maakten van de door Iran geblokkeerde straat van Hormuz. De politie blijft zoeken in Overasselt. Er werden de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden en volgens de Gelderlander werd vandaag ook een onafgevuurde kogel ontdekt. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een groot groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. En de Russische president Vladimir Poetin zegt dat er buitengewoon openhartige gesprekken zijn gevoerd over de Oekraïne-oorlog met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. De Amerikanen zouden een aantal ideeën hebben voorgesteld in het 3 uur durende gesprek. Morgen staat een bezoek met de Oekraïense president Zelensky op de planning. Vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden. Morgen begint droog en zonnig. 'S middags iets meer afwisseling tussen wolken en zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 24. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf morgen
0: de 90s en zeros op 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

klaar voor een nieuwe State of Trance. Met dit uur nieuwe tracks van Brian Carney, Daxon, Andrew Bayer, Darren Tate en mijn nieuwe track met Astronaut. Straks in uur nummer 2 hoor je een uur lang Ferry Corsten voor zijn monthly takeover. Maar we beginnen de show met een man die jarenlang de Tune of the Year won. Oftewel de populairste trance track van dit radioprogramma. Hij heeft een nieuwe single uit. Zou het hem weer lukken? Ik ben heel benieuwd. Gareth Emery en Maria Lynn. Dit is We'll Be Okay.

0: Je hoorde de nieuwste Snyder, Hear Me Calling op After Dark. Daarvoor zat Darren Tate, Return of the Freeze op Anjuna Beats. En een bootleg mix gemaakt door Alpha 9 van de Swedish House Mafia, Happiness is So Sad. Je luistert naar State of Trance vanuit de studio in Amsterdam. Volgend jaar gaat het weer gebeuren in Rotterdam, 2027, 26 en 27 februari aanstaande. Kaartverkoop is net begonnen, hotelpackages, ik heb er echt super veel zin in. Maar daarvoor gaan we nog naar Ibiza. Elke maandag vind je me in de Universe. Tot en met 5 oktober zal dat zijn. 5 weken lang, 5 uur sets. En aanstaande maandag sta ik voor het eerst face-to-face met Hannah Lang. Jij gaat ook mee toch, Ruben?
1: Ja, ik heb de eer om het seizoen dus af te kicken met een warm-up voor jou. En daarna draai ik ook nog in de bunker, want we doen niet alleen stage 1, waar jij dus staat te draaien, maar elke euvelweek stage 2, dus de bunker. En dan draai ik Energy 2000 samen met Seppa.
0: Leuk. Nou, ik hoop dat je een plekje voor mijn vliegtuig houdt. Dan kunnen we er samen gezellig mee. Straks dus Ferry Corsten in uur nummer 2. Maar eerst deze, een nieuwe van Gareth Emery met Annabelle en DJ Try, Under the Skies.

Amerikaan Andrew Beyer. Niet te verwarren met Adam Beyer, de techno-DJ. Dat is heel iemand anders. Maar Andrew Beyer woont in Washington, D.C. en heeft een nieuw album uit. Dat heet A Light That Guides Weary Travelers Home. Hele lange titel, maar ik zou het echt even aanraden. Mocht je tijd hebben, check het even. Het is een beetje experimenteel, trancy album. Deze track staat erop samen met Starseed. Amerikaan Andrew Beyer, niet te verwarren met Adam Beyer, de techno-DJ. Dat is heel iemand anders. Maar Andrew Beyer woont in Washington, D.C. en heeft een

0: Everlasting, de Rising Star remix. De Space Cadets zijn eindelijk echt officieel uit. Ze zijn geland hier op de desk in Amsterdam. Wil jij in zo'n Space Cadet?
1: Mooie beeldjes, hè?
0: Mooie beeldjes.
1: En we hadden niet verwacht dat er zo'n storm erin. Want ik weet nog wel, die werden gemaakt. Er was een vraag van, ja, gaan we er zoveel verkopen? Maar uiteindelijk zijn er zoveel mensen die toch zo'n beeldje thuis wilden hebben. En ze waren binnen no time uitverkocht. En nu zijn er dus toch nog 25. En die mogen dan toch in de shop deze week.
0: Ja, er zijn dus maar een gelimiteerde aantal van 250. En er zijn er nog 25 in de shop. Ja. Shop.stateoftrance.com. Gaan we verder met de muziek. Een track die destijds al een onwijze hit was. En nu van een nieuw jasje is voorzien door Pascal M. en Scott Mack. Travel Bulgarian bij 538.

De Nederlandse Australiër Marlo viert dit weekend zijn altitude shows. En dat doet hij met dit thema, Give Me Tech Energy. Daarvoor Kuko voicemail, de Chesto remix. Ik laat je achter dit uur met een classic. De Ferry Corsten remix van een oude BT-plaat. Samen met Taylor. Dit is Anomaly. Calling your name.

0: Blijft een mooie plaat dit, hè? Calling Your Name, geproduceerd door BT samen met Miles Wooten, die niet meer onder ons is. Ze sampleden voor deze plaat een classic van Jen Johnson, The Prayer. En het werd een echte trance classic en voorzien dus van een Ferry Corsten remix. Over Ferry Corsten gesproken, hij is hier straks in uur nummer 2 bij 538.
1: Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance.
2: 538 Nieuws.
3: 2 uur. Een Duits ruimtevaartbedrijf heeft een testvlucht met een raket gemaakt in Noorwegen. Dat is de tweede keer. De vorige vlucht in maart vorig jaar ging mis. De raket stortte toen 30 seconden na de lancering in zee. Dit keer kwam de raket zo'n 100 kilometer hoog. De lancering is belangrijk omdat Europa niet te afhankelijk wil zijn van Amerika. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de vuurwerkgooiers op te sporen die ervoor zorgden dat het thuisduel met Go Ahead Eagles werd gestaakt. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De resterende 26 minuten van de wedstrijd worden dinsdag zonder publiek uitgespeeld in de Galgenwaard. De Duitse politie heeft foto's verspreid van een klimaatactivist die aanslagen pleegt op het stroomnet. Er is een klopjacht gaande op de man nadat hij bij 3 elektriciteitscentrales zelfgemaakte explosieven neerlegde. Bij alle 3 die centrales wordt bruinkool gebruikt, wat leidt tot ernstige milieuvervuiling. En een Deense man is op een opmerkelijke manier zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsfeest in Kopenhagen. Een grote discobal viel naar beneden en belandde op zijn hoofd. 3 andere mensen raakten licht gewond. Op het feest waren duizenden werknemers aanwezig. Volgens lokale media is het slachtoffer inmiddels buiten levensgevaar. Het koelt vannacht flink af, naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt overwegend zonnig, alleen in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt in het zuiden 24 graden, in het noorden rond de 21. Dit was het nieuws op 538.
2: 538.
4: Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf morgen
4: de 90s en zeros tot 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: with Ferry Korsten.
1: Ferry, gek dat je er weer bent. Wat heb je allemaal meegenomen voor de Residency Mix van september?
2: Ja, lekkere muziek. Best wel uiteenlopend, deze aflevering. Ilke Klein, Jonas Steur. Aantal team-ups die ik heb gedaan met Leon Bolier en ook met Paul Okervol.
1: De legend.
2: We hebben iets van jou.
1: Ja.
2: Maar we gaan met een Nederlandse vriend van ons beginnen.
1: Jazeker.
2: Estiva, The Wave.